0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven, hoorde je op Radio Ideaal. Zaterdagochtend, het is tijd voor dit en dat van alles wat. 8 minuten over 8 uur op de klok. Het is lekker opgefrist buiten. Met die regen van gisteravond, dat werd ook wel even tijd. Straks hoor je van weerman Gerrit Vossers hoe dat dan verder gaat. En dat betekent waarschijnlijk vandaag gewoon een heerlijke zomerdag. Ik heb er wel vertrouwen in. Dus als ik nu naar buiten kijk, zonnetjes, bijna strak blauwe lucht in de Achterhoek. En al 16 graden op de thermometer. Nou, prima om naar buiten te gaan. Jeanette Smit komt straks ook nog even langs voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. We kijken wat de andere media schrijven. Kortom, over een uurtje ben je best wel weer goed op de hoogte van alles wat er gebeurd is in de wereld. En in de Achterhoek natuurlijk. En de muziek die is lekker gevarieerd. We hebben de Pet Shop Boys een keer op het lijstje staan. Nou, Laura Pausini. En Wham. Lijkt me een mooie combinatie. En ik zie ook nog Julien Claire. Kortom, ook nog wel wat zomer hier op de radio bij Radio Ideaal. We gaan naar Damiano David. You were born with a broken heart.

Les Humphries Singers waren dat. In Mexico op Radio Ideaal. Daarvoor Laura Pausini en La Solitudine. En Damiano David hoorde je ook al, Born with a Broken Heart. Het is zaterdagochtend en je luistert naar Radio Ideaal. Je krijgt straks de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Achterhoek. En ondertussen hoor je eindelijk weer eens Nederlandstalige muziek. Met hoogtijd in de playlist.

0: Kid Rock en All Summer Long hoorde je op Radio Ideaal. 8:58. Tijd geworden om laatste nieuws uit de Achterhoek te gaan. Jeanette Smit is aangeschoven. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De colleges van Oude IJsselstreek en Doetinchem gaan medewerking verlenen aan het plan tot herontwikkeling van Azora op de locatie Antonia in Terborg. Het plan voorziet in wooneenheden met zorgreguliere appartementen, huurwoningen en een centrum voor vitaliteit. Het geschetste plan voorziet in de bouw van 115 wooneenheden met intensieve zorg, 14 reguliere appartementen in de sociale huur en 40 wooneenheden in het middenhuursegment. Ook komt er een centrum voor vitaliteit met ruimte voor revalidatie en een gezondheidscentrum. Azora gaat nu verder met de uitwerking van het plan. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat het plan af is.
0: Openbare basisschool De Woelwaters en het Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling gaan samen het Integraal Kindcentrum in Ulft vormen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de intentieovereenkomst aan te gaan voor de verdere ontwikkeling van het IKC. Het nieuwe IKC krijgt een plek in de ontwikkelzone Ulft-Wezenthorst in een groene en parkachtige omgeving. In het vierde kwartaal van 2026 wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen. De verwachting is dat het nieuwe IKC in het schooljaar van 2029-2030 in gebruik wordt genomen.
1: De gemeente Bronckhorst nodigt inwoners uit om hun mening te geven over de toekomst van duurzame warmte. Met een digitale raadpleging wil de gemeente samen met andere Achterhoekse gemeenten beter inzicht krijgen in wat inwoners belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasvrij wonen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig stopt met het gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en koken. Ook in de Achterhoek wordt daarom gewerkt aan een geleidelijke overstap naar duurzame warmte. De digitale vragenlijst bevat vragen en dilemma's en kost ongeveer 15 tot 20 minuten om deze in te vullen. De gemeente roept inwoners op om voor 16 juni deel te nemen.
0: En het goede nieuws komt uit Etten. De symbolische eerste stenen van Zorgpark Warmse Water bij Etten zijn donderdagmiddag gelegd. Daarmee is de bouw van de eerste fase van het grote zorgpark officieel begonnen. Op het terrein komen straks meer dan 100 woonplekken voor mensen met een meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel. En de vraag naar dit soort woonplekken in de Achterhoek is groot. Ook tijdens de bouw loopt het project al tegen uitdagingen aan. Zo is er op dit moment nog geen vaste stroomvoorziening. Volgens de planning duurt het nog wel enkele jaren voordat het volledige zorgpark klaar is. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Of het zo zonnig blijft, we horen het van Gerrit Vossers.
2: Het weer in de regio.
3: De afgelopen week hadden we eigenlijk van alles nog een tropische dag, maar ook temperaturen die weer een stuk lager uitkwamen. En gisteren hadden we te maken met buien, onweersbuien, die over Gelderland trokken en ook over de Achterhoek. Het was nogal uiteenlopend qua neerslag, want Hengelo bijvoorbeeld

is het droog gebleven. 14 graden was de minimumtemperatuur. En vandaag hebben we toch wel best wel een vriendelijke dag voor de boeg. Met flink wat zon. En temperaturen die vanmiddag oplopen naar 25 tot 26 graden. En verder blijft deze dag ook gewoon droog. Vanavond en komende nacht dan is het ook droog. Maar dan hebben we te maken met wat meer bewolking geleidelijk aan. 14 graden is de minimumtemperatuur. En morgen vroeg moeten we langs de oostgrens vooral rekening houden met een klein beetje regen dat er kan vallen. Daarna is het tijdlang droog. Temperatuur loopt dan op naar 24 tot 25 graden. Eind van de middag kan er weer een bui vallen. Kan zelfs nog een klap onweer bij zitten. Na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig. Met elke dag wel kans op wat regen of een bui. De temperatuur gaat langzaam wel naar beneden richting de 20 graden midden volgende week. 'S Nachts hebben we 11, 12 graden als minimumtemperatuur. En zoals gezegd, elke dag wel kans op wat regen of een bui. En er is ook veel bewolking. En vooral dinsdag en donderdag, dan kan er wat meer regen vallen.

George Michael en Andrew Ridgeley. Samen vormden ze Wham in de jaren 80 grote hits zoals deze. Freedom hoorde je in Dit en Dat van alles wat. We zijn als een speer onderweg richting wat de andere media schrijven. Dat gaan we nog even met de rode pen doorheen. Want het kan altijd korter, denken we dan. Je hoort ondertussen uit België Meteor en Hannah May. En Wat wil je van mij?

0: Hanneme en Meteor op Radio Ideaal.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: Tijd geworden voor de ochtendbladen. We openen vandaag met de inhoud van de Telegraaf. Militaire delegaties uit Israël en Libanon hebben vrijdag in Washington productieve gesprekken gevoerd. Dat meldt een Amerikaans functionaris die eraan toevoegde dat de bijeenkomst een aanvulling vormt op de komende diplomatieke besprekingen. In april begonnen beide landen via vertegenwoordigers al met verschillende gesprekken in Washington. Hezbollah is niet betrokken bij die onderhandelingen. En verder in de Telegraaf vandaag, terwijl het kabinet Jette trots zwaait met het Europese migratiepact, voorlopig de laatste significante aanscherping van het asielbeleid, blijft de Kamer worstelen met het asielvraagstuk. De roep om strenger asielbeleid blijft even luid als eerst, maar kan het nog wel strenger? Daags na het Kamerdebat over de rellen in Loosdrecht en de uitspraken van oud-PVV'er Gidi Markesoe heerst er een gevoel van deceptie onder de fractievoorzitters. Ook de man die centraal stond in de aanloop naar het debat heeft er geen goed woord voor over. Een totale verspilling van belastinggeld en publieke tijd, aldus Markesoe tegen de Telegraaf.
2: In het AD, aardbeienjam, shampoo, lippenbalsem of printerinkt. De oorlog tussen Iran en de VS werkt door in elk huishouden. Na de zomer gaan we de eerste prijsverhoging in de winkels zien. En van die hogere prijzen komen we nooit meer af. Patrick Tick van Inktweb slaapt er nog rustig onder, maar hij ziet de bui al hangen. Zijn cartridges worden gevuld met inkt op basis van aardolie, vervoerd in containerschepen en verwerkt in fabrieken waar energie nodig is. Als de olieprijs hoog blijft, wordt alles in die keten duurder. En verder, in de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers uit Letland om het leven gekomen op de Denali, de hoogste berg van Noord-Amerika. Dat heeft de Letse Bergbeklimmersfederatie gemeld. Het Nationaal Park van Denali kreeg donderdag een noodoproep. 4 klimmers van de 7-koppige expeditie kwamen woensdag ten val in de buurt van de Denali-pas. Ongeveer 640 meter onder de ruim 6100 meter hoge top van de Denali, ook bekend als Mount McKinley, de hoogste berg van Noord-Amerika. Een van de gevallen klimmers werd donderdag gered uit een bergdal op ruim 5000 meter hoogte en later per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, aldus de National Park Service. Volgens de Letse Bergbeklimmersfederatie waren de 3 dodelijke slachtoffers getalenteerde en ervaren klimmers.
0: Dan gaan we naar de Volkskrant. Oekraïne slaagt er steeds beter in de oorlog in Rusland voelbaar te maken. Deze maand stuurden de Oekraïners haast elke dag drones naar Moskou en omgeving. En op diepe in Rusland sloeg Oekraïne meermaals toe. Gedurende een groot deel van de huidige oorlog waande de Russische bevolking zich veilig. Maar het Oekraïnse leger doet er alles aan om dat te veranderen. Met zelfontwikkelde drones en raketten bestookt Oekraïne nu steeds vaker doelen diep in het Russische achterland. De Oekraïne hoopt zo te bereiken dat de Russische bevolking zich tegen de oorlogszucht van het Kremlin keert.
2: In Trouw had Nederland eerder coronamaatregelen moeten nemen. Met de kennis van toen niet, vinden OMT-lid Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. In de eerste verhoren van de parlementaire enquête over de coronacrisis werd begrip gevraagd. Je kunt niet door de bril van heden naar besluiten uit het verleden kijken. Het zijn ongemakkelijke vragen, vindt Marion Koopmans. Met de kennis van nu zeg je, dit en dat had je meteen kunnen doen, maar het is makkelijk om met die kennis van nu terug te kijken. Koopmans is vrijdagochtend de eerste hoofdrolspeler die door de parlementaire enquêtecommissie onder ede wordt verhoord. De hoogleraar virologie speelde in de coronacrisis een belangrijke rol, vooral als lid van het Outbreak Management Team. En verder. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen dinsdag 26 mei zijn jaarlijkse medische onderzoek ondergaan in het Walter Reed National Military Medical Center in Washington. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Recent doken diverse foto's van Trump op waarop een vlekkerige uitslag in zijn nek te zien is. Die wakkerden de vragen over de gezondheid van de president nog eens aan. Nadat op beelden uit juli vorig jaar ook al gezwollen enkels te zien waren. Evenals een gekneusde hand die met make-up was verborgen. Volgens het Witte Huis verkeert Trump, die op 14 juni 80 wordt, nog steeds in uitstekende gezondheid.
0: En dan kijken we nog even naar de voorpagina van de Gelderlander. Daar aandacht voor de duizenden inwoners van Gelderland die hun behandeling in de psychiatrie hebben afgerond, maar noodgedwongen gevangen zitten in een instelling. Hoe dat zit, lees je vandaag de voorpagina van de Gelderlander. En ook aandacht voor de eerste communie, want die is bijna helemaal weg. Groepen zenuwachtige kinderen in hun nieuwste kleren. Een stampvolle kerk en daarna feest met de hele familie. Nog niet eens zo heel lang geleden beheerste de eerste communie elk jaar voor tienduizenden mensen 1 zondag in de lente. Nu is het een bijna uitgestorven fenomeen, maar niet voor iedereen.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar wet.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
13: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Het is bijna zover. Ruhrpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
15: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruhrpop heeft voor iedereen iets moois.
16: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruhrpop zo belangrijk is voor de hele regio.
14: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruhrpop zoals het bedoeld is.
15: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruhrpop elk jaar weer bijzonder.
16: Ruhrpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

De Purple Disco Machine en Kunks en Substitution op Radio Ideaal. 9:10, goedemorgen. Heerlijk dat zonnetje buiten, 17 graden in de Achterhoek. Nou, lijkt me een heel goed begin van jouw zaterdagochtend en dan heb je ook nog Radio Ideaal aanstaan. Betekent dat je zo dadelijk het overzicht van het belangrijkste sportnieuws krijgt. En later dit uur ook nog het regionieuws, dan ben je weer helemaal op de hoogte. En je hoort Akka en de Munnik.

0: I Was Made For Loving You, je hoorde Kiss. We pakten de gitaren uit de kast, we gingen terug naar 1978. Je luistert naar Radio Ideaal en dat is een heel goed idee, want we brengen je lekker op de hoogte. Tijd geworden namelijk voor de sport.
1: Dit is Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: En we beginnen dat sportnieuws met tennis. Novak Djokovic en Joao Fonseca hebben vrijdag een Roland Garros wedstrijd voor de eeuwigheid gespeeld. De jonge Braziliaan boog tot zijn eigen verrassing een 2-0 achterstand in sets om en kreeg complimenten van zijn 20 jaar oudere idool. Djokovic en Fonseca maakten er vrijdag een meeslepende wedstrijd van. Pas na 5 uur trok de nummer 30 van de wereld aan het langste eind. De Braziliaanse tiener herpakte zich uitstekend en sloot de wedstrijd af met 3 aces op rij. Djokovic gaat zich nu richten op het grasseizoen. Over een maand gaat hij een gooi doen naar zijn 8e zege op Wimbledon en zijn historische 25e Grand Slam titel. Jesper de Jong heeft vrijdag voor een stunt gezorgd op hetzelfde tennistoernooi van Roland Garros. De Nederlandse nummer 106 van de wereld won in de derde ronde verrassend van de mondiale nummer 15, Karen Khachanov, en haalde zo de 8e finales in Parijs. Dat was ook een lange partij. Die duurde namelijk 4,5 uur. Het werd 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 en 6-2. De 25-jarige De Jong was al bezig aan zijn beste Grand Slam toernooi uit zijn loopbaan en deed daar tegen Khachanov nog een schepje bovenop met het bereiken van de laatste 16. FC Barcelona heeft zijn eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Anthony Gordon komt over van Newcastle United. Naar verluid kost de Engelse aanvaller 80 miljoen euro. Beide clubs hebben het nieuws vrijdagavond bevestigd. Gordon heeft vlak voordat hij met Engeland naar het WK gaat een contract tot 2031 getekend bij FC Barcelona. De 25-jarige Gordon werd opgeleid bij Everton en vertrok begin 2023 voor 45 miljoen naar Newcastle. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is donderdag in Engeland opgepakt op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dat melden de kranten The Sun en The Daily Mirror. De arrestatie volgde nadat hij met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg was gereden. Een woordvoerder van de politie van het graafschap Hampshire wil niet bevestigen dat het om Sterling gaat, maar meldt dat het om een man van 31 uit Berkshire gaat. Dat komt overeen met de identiteit van Sterling, die tot 1 juli van dit jaar onder contract staat bij Feyenoord. Tijmen Arendsman gaat als nummer 4 van het klassement het slotweekend van de Giro d'Italia in. De Nederlandse kopman van Netcompany Ineos verloor vrijdag in de koninginrit zijn podiumplek. Daarin mocht Visma Leasebike meesterknecht Sepp Kuss voor de ritzege gaan. Arendsman begon als nummer 3 aan de etappe nummer 19 en kon zichzelf lange tijd handhaven in de favoriete groep. Maar hij moest lossen op de slotklim van de Allegue toen concurrent Felix Gal in de aanval ging. De nummer 2 van het klassement kreeg er als truidrager Jonas Vingegaard en nummer 4 Jay Hindley mee, maar Arendsman verloor al snel de aansluiting. Vingegaard kwam niet meer in de problemen en zijn ploegmaat Kuss gaf Visma Leasebike nog meer reden tot juichen. De Amerikaanse Vuelta-winnaar van 2023 won vanuit de vlucht en kwam solo over de streep. Dan kijken we nog even naar het goede nieuws uit Engeland. Of in dit geval is het misschien wel vanuit Hongarije. Want Arsenal-verdediger Jurrien Timber is fit genoeg voor een basisplaats in de Champions League finale. Later vandaag van Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Dat meldt zijn trainer Michael Arteta in een persconferentie. Dat Timber kan starten is namelijk ook een grote opsteker voor Oranje bondscoach Ronald Koeman. Hij nam Timber op in zijn definitieve WK-selectie, maar zei bij daar nog wel twijfels te hebben over zijn fysieke gesteldheid. Timber raakte half maart geblesseerd aan zijn lies. Tegen Paris Saint-Germain zou Timber eindelijk zijn rentree kunnen maken. De Champions League finale die vindt vanavond plaats en wordt gespeeld in Budapest in de Puskas Arena. Als we nog een beetje rondkijken in de regio, dan weet ik zo uit het hoofd dat we in ieder geval dit weekend nog 1 competitieduel in de nacompetitie hebben voor het regionale amateurvoetbal, waar een Broncos de club in vertegenwoordigd is. Hoe dat in Lochem zit, ik moet dat eigenlijk eens even nakijken. We weten dat de Keiburgse boys morgen spelen in de ronde in de nacompetitie bij GVA in Doornenburg. En de inzet is een plek in de volgende ronde. En als die dan wordt gewonnen, is het een plek in de derde klasse. En daarmee zijn we door het belangrijkste sportnieuws heen. Muziek nieuw uit de top 40 heb ik voor je opgezocht. Jelly Roll en I'm Good.

0: is the last time. The Script and the Last Time hoorde je op Radio Ideaal. Het is tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Want over 20 seconden is het precies 9:30. En daarvoor zit Jeanette Smit inmiddels ook weer op haar plek. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist uit Borculo die minderjarige meisjes op de fiets de stuip op het lijf joeg door ze masturberend in te halen, krijgt een taakstraf van 160 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 160 uur geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden... onder de voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn driften, schrijft Omroep Gelderland. Een van de 3 meisjes die aangifte deden had een foto gemaakt van het kenteken van zijn auto, waarna de politie bij hem verhaal kwam halen. Voor het voorwaardelijke deel van de straf geldt een proeftijd van 2 jaar. Ook moet de man zich melden bij de reclassering en een ambulante behandeling volgen.
0: Openbare basisschool De Woelwaters en Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling gaan samen het Integraal Kindcentrum in Ulft vormen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Humankind voor de ontwikkeling ervan. Het IKC krijgt een plek in de ontwikkelzone Ulft-Wezenthorst in een groene en parkachtige omgeving. In het 4e kwartaal van dit jaar wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de ruimtelijke en financiële kaders. De verwachting is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2029-2030 haar deuren opent.
1: Met de presentatie van het nieuwe college donderdagavond kan de gemeente Doetinchem zich opmaken voor een nieuwe bestuursperiode. VVD, CDA, Pro en D66 gaan de komende 4 jaar aan de bak met de coalitieagenda samen en met LEF. 3 wethouders keren terug op hun vertrouwde plek, terwijl er 2 nieuwe gezichten verschijnen. Maarten Op de Weeg en Anton Pepperman van Pro. Wel was er de nodige kritiek over de nieuwe samenstelling van het college. Door het vertrek van oud-wethouders Lambrecht en Giezen bestaat voor het eerst in tientallen jaren het college volledig uit mannen. Daardoor was er zelfs een stil protest door middel van plaksnorren vanuit het publiek.
0: En een transformator voor maar liefst 250 ton moest eerder deze week in het holst van de nacht van Doetinchem naar Hengelo worden verplaatst. Met een afmeting van 4,5 meter hoog, bijna 4 meter breed en 11,5 meter lang was dat een flinke klus. Een transformator van dit formaat wordt vaak geplaatst bij hoogspanningsstations. Met een snelheid van gemiddeld 10 km per uur verplaatst het gevaarte zich in de nacht van donderdag op vrijdag over de Achterhoekse wegen. Eindbestemming was bedrijventerrein Molen Enk in Hengelo, waar de transformator opgeslagen wordt. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan kijken wat het weer gaat doen. Gerrit heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: De afgelopen week hadden we eigenlijk van alles nog een tropische dag, maar ook temperaturen die weer een stuk lager uitkwamen. En gisteren hadden we te maken met buien, onweersbuien, die over Gelderland trokken en ook over de Achterhoek. Het was nogal uiteenlopend qua neerslag, want Hengelo bijvoorbeeld had 17 mm, Halle 24 mm, Groenlo 4, Doetinchem 7. En daarentegen zelf in Zilvolde had ik 2 mm. Afgelopen nacht is het droog gebleven. 14 graden was de minimumtemperatuur. En vandaag hebben we toch wel best wel een vriendelijke dag voor de boeg. Met flink wat zon en temperaturen die vanmiddag oplopen naar 25 tot 26 graden. En verder blijft deze dag ook gewoon droog. Vanavond en komende nacht dan is het ook droog. Maar dan hebben we te maken met wat meer bewolking geleidelijk aan. 14 graden is de minimumtemperatuur. En morgen vroeg moeten we langs de oostgrens vooral rekening houden met een klein beetje regen dat er kan vallen. Daarna is het tijdlang droog. Temperatuur loopt dan op naar 24 tot 25 graden. Eind van de middag kan er weer een bui vallen. Kan zelfs nog een klap onweer bij zitten. Na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig. Met elke dag wel kans op wat regen of een bui. De temperatuur gaat langzaam wel naar beneden richting de 20 graden midden volgende week. 'S Nachts hebben we 11, 12 graden als minimumtemperatuur. En zoals gezegd, elke dag wel kans op wat regen of een bui. En er is ook veel bewolking. En vooral dinsdag en donderdag dan kan er wat meer regen vallen.

It Could Have Been Us. Je hoorde Douwe, Bob en Sera. Wat een grote hit was dat alweer een paar jaar geleden. Je luistert naar Radio Ideaal. Op zaterdagochtend is dat dit en dat van alles wat. En straks na 10 uur hits bij De Koffie met Hugo Heideman of Jonny Reijnsen. En ondertussen hoor je The Common Linnets. Come After the Storm.

En van de ene nummer 1 hit in de top 40 gaan we naar de andere. We gingen van Cheerio, Justin de Wild, naar Captain Jack en Drill Instructor. De nummer 1 hit uit 1996. Je luistert naar Radio Ideaal. Eens even kijken. Ik had muziek in gedachten. Ah, ja. Ik zie al wat er aan de hand is. Iemand heeft een ja gezeten. Je hoort Wolfgang Petri. 7 dagen, 7 nachten.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
3: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
4: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni alleen mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld 10 minuten vertraging. De N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over. En de N327 Geldermalsen richting Leerdam. Tussen de A15 en Geldermalsen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door.
14: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
15: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
17: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
10: Bij de koffie, Jonny Reijnsen.

Herkenbaar, de muziek van de Dire Straits, het gitaarwerk van Mark Knopfler. En dat was de Lady Writer. Zo, goedemorgen. Het is weer tijd voor Hits bij de Koffie. Het is even na tienen op deze zaterdagochtend 30 mei 2026 op de kalender. Nogmaals goedemorgen, Radio Ideaal met Hits bij de Koffie. Mijn naam is Johnny Reijnsen, goedemorgen. Wij zijn er weer tot 12 uur, elke zaterdag afwisselend met Hugo of ik. Nou, als ik zo naar buiten kijk, dan is het prachtig weer. Na het weer van gisteravond met onweer en afkoeling. We gaan straks de details allemaal horen rond 10:30. Dat doen we met de weershow met onze weerman, vaste weerman van de zaterdag, Renze Kuitert. En als het goed is, dan is hij al onderweg hier naar de studio. Verder straks om 10:30 hebben we het regionale nieuws. Een update uit de Achterhoek. En natuurlijk hebben we de mooie Hollandse 3. Zoals je van ons gewend bent op die zaterdagochtend. Fijne muziek weer meegebracht. Een hele lijst weer. We gaan zometeen maar eens even beginnen met Fleetwood Mac. We begonnen trouwens met de Dire Straits. Maar eerst zometeen Fleetwood Mac en Big Love. En er komt nog voorbij Frans-Duits, zie ik nog staan, hier Arne Jansen. Dus wat dat betreft weer heel veel fijne muziek hebben we weer uitgezocht op deze zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. En ook op de website radioideaal.nl zijn we te beluisteren natuurlijk. Op de FM 99.5 en op DHB+. Goedemorgen, Hits bij de Koffie.

Hij heeft hier veel mooie muziek nagelaten. Mama Leone was dat van Arne Jansen. En toen het jij nog met Leslie Gal erbij. En daarvoor draaien we nog die prachtige van Frans Duits hadden we nog. En Ga maar vast slapen. En de bedoeling was Fleetwood Mac met Big Love. Maar dat was even een andere uitvoering. Ik denk dat we zometeen de originele wel even gaan draaien. Nogmaals goedemorgen. Hits bij de koffie. Radio Ideaal. Fijn dat je erbij bent. En we gaan door met die mooie muziek. We hebben nog Air Supply zometeen nog. We gaan eerst maar eens even naar die prachtige van Maywood, Standing in the Twilight.

Ja, muziek van Air Supply was dat een All Out of Love op Radio Ideaal. We gaan er nog eentje doen en dan is het tijd voor de weershow. Hij zit er klaar voor, weerman Renze Kuijtert. We hebben zometeen het regionale nieuws en een mooie Hollandse 3. Tot die tijd ga ik muziek draaien van Roland Kaiser. Jawel, die heeft een nieuwe single samen met Maite Kelly. En die heet Waarom hast du nicht nein gesagt? Hij is natuurlijk heel bekend van Roland Kaiser met je Santa Maria.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De colleges van Oude IJsselstreek en Doetinchem gaan medewerking verlenen aan het plan tot herontwikkeling van Azora op de locatie Antonia in Terborg. Het plan voorziet in wooneenheden met zorg, reguliere appartementen, huurwoningen en een centrum voor vitaliteit. Zo komen er 115 wooneenheden met intensieve zorg, 14 reguliere appartementen in de sociale huur en 40 wooneenheden in het middenhuursegment. Azora gaat nu verder met de uitwerking van het plan. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat het plan af is. De gemeente Bronckhorst nodigt inwoners uit om hun mening te geven over de toekomst van duurzame warmte. Met een digitale raadpleging wil de gemeente samen met andere Achterhoekse gemeenten beter inzicht krijgen in wat inwoners belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasvrij wonen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig stopt met het gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en koken. Ook in de Achterhoek wordt daarom gewerkt aan een geleidelijke overstap naar duurzame warmte. Het invullen van de digitale vragenlijst kost 15 tot 20 minuten. Het college van BMW van de gemeente Aalten heeft donderdag besloten de ontwerp omgevingsvisie gemeente Aalten 2040 aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarmee zet de gemeente de volgende stap in de ontwikkeling van de leefomgeving richting 2040. Daarbij wordt niet alleen ruimte geboden aan ontwikkeling, maar vooral aan een gezonde, leefbare en sociaal sterke gemeente. Groei en kwaliteit worden daarbij nadrukkelijk met elkaar in balans gebracht. In de eerste week van juni organiseert de gemeente 4 bijeenkomsten voor inwoners hierover. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie die eind 2026 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weerbericht met Renze Kuitert.
2: Jawel, hij zit er weer klaar voor, onze weerman Renze Kuitert. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joni.
2: Wat hadden we eigenlijk afgelopen week? Geen hittegolf, hè, of wel?
3: Nee, net niet. Helaas.
2: Wat moet dat zijn?
3: Voor 5 dagen op rij 25 plus, waarvan 3 dagen 30 of meer.
2: In de beeld?
3: Nee, regionaal. Dus regionaal. Bij mij achter het huis, zeg maar.
2: Oké. Bij jou achter het huis.
3: Ja, en een echte hittegolf wordt gemeten in de beeld.
2: Ja.
3: Dus dat is dan moet het in de beeld dus daaraan voldoen.
2: Ja, oké.
3: Helder. Maar dat was het lange, joh, in de beeld.
2: Nee. Maar mij zit erop en het is gisteren een beetje met geknetter. En jij had veel water, hè? Iets van meer dan 10 mm had je?
3: Ja, ik had 12 mm en een geweldige knal van onweer. Ik heb zelden zo'n harde knal gehoord. Wat het was, weet ik niet. Of het een bolbliksem was, ik weet niet, maar het was geweldig.
2: Ja.
3: Echt, rond 6:15 gisteravond.
2: Okay.
3: En voldoende water.
2: Ja, jij had een mooi verhaal tegen mij, dat je met de plantengieter nog rond was, maar dat was niet nodig.
3: Ja, het was gistermiddag natuurlijk bloedheet en ik was op tijd thuis. En toen dacht ik, weet je, laat ik eens even de planten wat water geven. Want ik zag op de buienradar, ik zeg tegen mijn vrouw, zei ik van nou, ik denk dat alles er wel langs gaat, zoals zo vaak. Dan gaat het via de Veluwe richting Deventer, zo naar het noordoosten toe.
2: Ja.
3: Dus ik in al mijn enthousiasme aan het gieten. En tot mijn verrassing uit het niets begon het te regenen. En binnen 5 minuten keiharde regen.
2: Het begon te gieten van boven.
3: Ja. Ja. Dus ik heb de gieter niet meer hoeven te gebruiken.
2: Nee.
3: En vanmorgen vroeg rook het ook gewoon heerlijk buiten. Hè?
2: Ja.
3: En met 12 mm neerslag. Dat is natuurlijk een zegen voor genot voor de natuur.
2: Ja.
3: Maar de komende week, kijk, de maand mei zit erop. Het was eigenlijk een hele... We hadden natuurlijk wel wat frisse dagen, met name rondom Hemelvaart was het aan de frisse kant.
2: Ja.
3: Maar toch is mei een zonnige, bovengemiddelde temperaturen heeft mei gegeven. En dat ligt natuurlijk met name aan de laatste week.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk gewoon warm. En we hebben gelukkig ook veel meer neerslag gehad. Nog niet voldoende, maar veel meer neerslag gehad in april. In april had ik geloof ik maar 4 of 6 millimeter.
2: Ja.
3: Nu ook veel meer, maar... Johnny, er mag nog veel meer regen komen, hoor. En gelukkig, ik zal er straks nog wat over vertellen, we krijgen te maken met een hele wisselvallige periode vanaf dinsdag, woensdag. En als je zo naar de regenmodellen kijkt, dan zijn de verwachtingen nu dat er de komende 10 dagen tussen de 40 en 70, 80 mm neerslag kan gevallen. Er zal natuurlijk de meeste neerslag weer langs de kust, met een hele wisselvallige periode vanaf dinsdag, woensdag. En als je zo naar de regenmodellen kijkt, dan zijn de verwachtingen nu dat er de komende 10 dagen tussen de 40 en 70, 80 mm neerslag kan gevallen.

0: Zo. En ja, het heeft wel wat geregend en ook wat onweer. Maar het echt van, ik heb geen noodweer kunnen bemerken in het dorp. Ons wel een hoop wind,
1: ja.
0: Maar ook geen rukwinden of zo, helemaal niks.
1: Ja.
0: Daar is allemaal verder de kant van Twente op geweest en de Noordoostpolder, Drenthe.
1: Ja.
0: Daar zijn de zwaarste buien gevallen.
1: Ja, ja. Vandaag ziet het er best mooi uit, hè?
0: Het is prachtig vandaag, het is een zomerse dag.
1: Ja.
0: En de wind, er is weinig wind. En als er wind er is, dan komt hij uit het noorden. En vandaag zon, wat wolken. Het is droog. 5, 26 graden, Joni, vandaag. Dus als je nog op de motor wil gaan rijden, is vandaag de dag ervoor. Heerlijk. Kijk, weer.
1: Dan moet ik dat vanmiddag eens even gaan doen.
0: Zonnige zomerse zaterdag.
1: Ja. Maar blijft het ook zo vandaag? Of komt er toch
0: vandaag
1: wat
0: buien? Kijk, wat je nu ziet, in het zuiden van Limburg, daar zitten wat buien. Er zit een buienlijn over de Belgische Ardennen. Daar komt echt niet deze kant op. Het blijft gewoon hier gewoon droog. In de Achterhoek. Ik verwacht wel dat het morgen de kans op neerslag of een bui gaat toenemen. Met name in de middag en in de avond. Wellicht met de klap om weer erbij.
1: Ja.
0: En morgen zal het denk ik wat minder zonnig zijn. Maar ook zondag kan het zomer 24 graden worden. Ook gewoon heerlijk weer. Zeker als je het afzet tegen het benauwde weer van vrijdag.
1: Ja,
0: gewoon heerlijk.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je heel langzaam op maandag zie je de temperatuur naar de 22 graden gaan. Maandag wordt ook nog een aardige dag, denk ik. En dan vanaf dinsdag weer kans op buien met onweer. En dan gaat de temperatuur richting de 20 graden. En er zijn zelfs modellen die aangeven dat we dan donderdag, vrijdag onder de 20 graden komen.
1: Ja.
0: Dus samengevat betekent dat de zomer, want het is maandag 1 juni. De zomer staat dus wisselvallig. En een beetje aan de koele kant. Dus geen zomerse temperaturen zoals we van het weekend nog hebben.
1: Is dat een meteorologische zomer waar jij het over hebt?
0: Ja.
1: Oké. Maar de zon die is wel heel krachtig volgens mij, of niet?
0: Ja, je moet oppassen. De zon die staat. Hè, binnenkort is het 21 juni, over 3,5 week.
1: Ja.
0: Of over 3 weken. En dan staat de zon loodrecht boven de steenbokskeerkring.
1: Ja.
0: Dat betekent dat wij dan is het de langste dag. Dus dan is de zon het felste op het noordelijk halfrond.
1: Ja. Ja. En dan wordt het smerig geblazen.
0: Ja, maar je moet echt uitkijken met die zon voordat je het weet. En met name als het niet echt heet is.
1: Nee.
0: Want als je met 20, 22 graden in de zon gaat zitten en je zit er een uur, dan ben ik net al verbrand.
1: Ja,
0: ja. Ik niet, want ik ben natuurlijk, ik zit heel daar in de zon, doet dat niks.
1: Je bent niet gewend. Maar wordt het dan ook weer zo vochtig dit weekend of dat
0: nee,
1: niet?
0: Nee, het is gewoon heerlijk. Ja, misschien
1: is mooi
0: morgenmiddag.
1: Weer.
0: Kijk, als onweer staat garant voor, dan moet het ook benauwd zijn.
1: Ja, ja.
0: Maar ik verwacht niet meer dat benauwde weer van vrijdagavond.
1: Nee.
0: En gewoon heerlijk weer.
1: Fijn.
0: Echt heerlijk. Ja. Holland zomerweer. Vandaag en morgen.
1: Ja, ja. Volgende week even, ja, misschien een dipje, maar voor de natuur niet.
0: Het is een zegen voor de natuur als er een bak water naar beneden komt.
1: Oké. Okay. En dan de week daarnaast, dat is koffiedik kijken, maar dan zal het weer gaan.
0: Ja, als de weer gewoon ons goed gezind zijn, Joni, dan knapt het weer wel op vanaf 12 juni. Dat
1: Kijk,
0: komt wel goed.
1: Dan gaan we daar dan vooruit. Goed. Renze, dankjewel voor de bijdrage. Ja,
0: okay.
1: En wij gaan natuurlijk door in Hits bij de Koffie. Hebben we natuurlijk de Hollandse 3.
2: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

Jawel, dat waren ze weer, de Hollandse drie voor dit weekend op Hits bij de Koffie. Op nummer 3, de hele nieuwe single, hij heeft er weer eentje, Tino Martin en Jong en Dom heet dat nummer. Op nummer 2 ook weer een bekende van de 3 J's. Ze komen natuurlijk uit Volendam, het nieuwe nummer van hun is Los Vast. En zo net op nummer 1, hij is er niet af te krijgen. Blijft al heel lang op nummer 1 staan. Nu ook weer Jannes, Piratenkoning van Drenthe natuurlijk. En Dans tot de morgen met mij. Zo, dat waren ze weer, de Hollandse 3 voor dit weekend. Op deze zaterdagochtend, de 30e mei alweer. Volgende week weer een nieuwe lijst. Dat is Hugo zit hier weer. En die gaat voor u weer een nieuwe lijst voorschotelen. Wij gaan door in de show. Fijne muziek nog. Met je afwisselend van alles wat Duitsstalig, Nederlands, Engelstalig. Maar we gaan eerst eens even naar de Doobie Brothers. Een hele fijne plaats. En dat is die hele bekende What a Fool Believes. Goedemorgen.

0: prachtige muziek. Earth and Fire was dat. Maybe tomorrow, maybe tonight. Ja, het is bijna 11 uur. We gaan even naar het reclameblok en in het landelijke nieuws. En dan zijn we zometeen weer terug met nog een uurtje hits bij de koffie. Mij betreft graag tot zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
1: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
2: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
1: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoormS.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Ilse de Lange, World of Hurt. Om maar even de klok gelijk te zetten. Precies 9 minuten over 11 op deze zaterdagochtend 30 mei. Prachtig weer buiten. Nog even van genieten dit weekend. Volgende week wordt het wat meer kouder, wat frisser en wat meer buien. Maar ja goed, de natuur heeft het ook nodig. Dus wat dat betreft is dat wel te welkom. Goed, wat gaan we doen in dit tweede uurtje? Natuurlijk heel veel muziek weer meegebracht. Straks rond 11:30 dan is hier Jeanette Smit voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En om 11:15 nog een hele mooie piratenklassieker. Tot die tijd heb ik nog muziek van, even kijken, ik heb nog Corrie Konings, Henk Wijngaard. Nog wel redelijk wat Nederlandstalige muziek. Maar we gaan eerst eens even naar een nieuwe single. En dat is een nieuwe single van Danny Vera. En die heet Try Again. En dit doet ze samen met Marion Pitchell. Goedemorgen, hits bij de koffie.

Prachtige muziek van Boston, heel bekend van Don't Look Back en More Than a Feeling. En daar was ook de grootste hit. Dit was Amanda. Wij gaan door met BZN en die prachtige Omi Omai. Goedemorgen, hits bij de koffie.

0: Ik ben je nooit vergeten, de laatste verschenen single van Harten 10. Wij gaan door naar het regionale nieuws.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Met de presentatie van het nieuwe college donderdagavond kan gemeente Doetinchem zich opmaken voor een nieuwe bestuursperiode. VVD, CDA, Pro en D66 gaan de komende 4 jaar aan de bak met de coalitieagenda samen en met LEF. 3 wethouders keren terug op hun vertrouwde plek, terwijl er 2 nieuwe gezichten verschijnen. Maarten Op de Weeg en Antoon Pepperman van Pro. Wel was er de nodige kritiek over de nieuwe samenstelling van het college. Door het vertrek van oud-wethouders Lambrechts en Giezen bestaat voor het eerst in tientallen jaren het college volledig uit mannen. Daardoor was er zelfs een stil protest door middel van plaksnorren vanuit het publiek. Een automobilist uit Borculo die minderjarige meisjes op de fiets de stuip op het lijf joeg door ze masturberend in te halen, krijgt een taakstraf van 160 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 160 uur geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, onder de voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn driften, schrijft de Omroep Gelderland. Een van de 3 meisjes die aangifte deden had een foto gemaakt van het kenteken van zijn auto, waarna de politie bij hem verhaal kwam halen. Voor het voorwaardelijke deel van de straf geldt een proeftijd van 2 jaar. Ook moet de man zich melden bij de reclassering en een ambulante behandeling volgen. 30 leerlingen van Jena Plan Basisschool De Bontebrug hebben donderdag de e-waste race afgetrapt. De komende weken gaan ze proberen om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen en te recyclen. Projectleider Romy Françoise schetste, onder toeziend oog van kerstverswethouder Roel Hunting, het belang van grondstoffen in onze wegwerpmaatschappij. Concreet gaan de leerlingen in de laatste weken van hun schooljaar batterijen, televisies en andere oude apparaten inzamelen. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek strijden de groepen 6, 7 en 8 van de Bontebrugschool van 1 tot en met 25 juni tegen de Maria School in Ulft. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.
4: Jonny Reijnsen.

Ja, prachtig. Wat een mooi nummer was dat. Worm moet mij dat overkomen van Normaal. En dat was van de LP nooit eerder uitgegeven demomateriaal. En dat was echt ook een demonummer. En dat is toen uitgebracht in 2014 opnieuw. En dat was prachtig. Dat was Normaal. Wij gaan door met de Calimero's. MUZIEK

prachtig nummer. Hoog in de hitlijsten. Meteor en Hanneme en Wat wil je van mij? We zijn toegekomen aan de Piratenklassieker van deze week. Een hele mooie. Sylvia en de Ronaldo's. Jij.

Ja, mooie plaat van Nico Haak en uw laatste jas, meneer. En dan zijn we tegen aan het einde gekomen van dit programma. Hits bij de koffie. Het is bijna 12 uur. En dat betekent dat zometeen hier, hij staat er al klaar voor, vriend en collega Martin Bloemendaal met Middag Potpourri. En hij gaat zometeen hier de zetel overnemen. Ik ben er over een paar weekjes weer. Volgende week en die week erop. En zit ook Hugo hier. Met een nieuwe Hits bij de Koffie volgende week weer. Hou hem hier op Radio Ideaal. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mij betreft graag tot een volgende keer. En ik laat je achter met die prachtige van Juliane Werding. Tränen im Ozean. En mij betreft graag tot een andere keer. Een fijn weekend. Dag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Hallo buurman.
3: Hallo buuf.
2: Lekker weer hoor.
3: Zeker, de lente is begonnen.
2: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
3: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
2: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
3: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
2: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
3: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
2: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis. Wow.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee. Snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top, gaan wij iets leuks doen.
11: Ja, ja, ik kan ervan dat je zo deur komt, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Ruurlen. Maar nu komen we naar Ruurlen heen, naar Ruurpop heen, op 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Ruurlen, naar Ruurpop. Dan zien we elkaar door weer.
12: Kijk eens, heerlijk. Dat zonnetje.
13: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
14: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
12: Oh, hoe heet dat zeg je?
14: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
15: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

heerlijke muziek van de zingende oma hoorde je. En dat was Tina Turner en Simply the Best op Radio Ideaal. En van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering op deze mooie zaterdagmiddag 30 mei 2026. Middagpopperie, Johnny Rensen, bedankt voor 2 uur lang hits bij de koffie. Het was weer geweldig. Hij kan alleen nog niet wegkomen hier. Zometeen omstreeks 12:30 dan hebben we weer de Beunplaats. Dit vooral muziek van Heintje Simons, Duitsalig, en gaat hij naar Steenderen toe. Nou, zover is het nog niet. Eerst nog lekkere muziek zometeen van Rob de Nijs, zo'n koude oude klassieker. Ingrid hebben we nog. De heren van Supertramp, de classics komen voorbij. Blijf gewoon geluisterd aan de radio. Verder met muziek van de surfers. Heerlijke zomerse klanken, windsurfing.

heerlijk nummer en een groot succes voor deze heren van Supertramp Body, Give a Little Bit. Hey, luister naar middag, potpourri op gewoon de gezelste Radio Ideaal. Zometeen omstreeks 12:30 hebben we weer de beunplaats en deze week muziek van Hentje Simons, Duitszalig muziek gaan we draaien. En deze week gaat hij naar

muziek uit het mooie Groesbeek. U hoort de muziek van de Sunstreams en Zomerwind. Heerlijke toepasselijke muziek uiteraard. Het is bijna 12:30 geworden, dus we gaan plaatsmaken voor de bumplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Steenderen toe en wel naar Rudy van Gelder. En Rudy, je wou graag een nummer horen van Hentje Simons, maakt niet uit welke. Ik heb een mooie Duitsalige voor jou opgezocht, een grote hit van hem destijds. Rudy van Gelder uit Steenderen, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats. En ga ervan genieten. Hier is voor jou Hentje Simons.

0: Jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Openbare basisschool De Poelwaters en Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling gaan samen het Integraal Kindcentrum Ulft vormen. Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Humankind voor de ontwikkeling van het nieuwe IKC. Het IKC krijgt een plek in de ontwikkelzone Ulft-Wezenthorst in een groene en parkachtige omgeving. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de ruimtelijke en financiële kaders. De verwachting is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2029-2030 haar deuren opent. Een transformator van maar liefst 250 ton moest in het hols van de nacht van Doetinchem naar Hengelo worden verplaatst. Met een afmeting van 4,5 meter hoog, bijna 4 meter breed en 11,5 meter lang, was dat een flinke klus. Een transformator van dit formaat wordt vaak geplaatst bij hoogspanningsstations. Met een snelheid van gemiddeld 10 km per uur verplaatste het gevaarte zich in de nacht van donderdag op vrijdag over de Achterhoekse wegen. De eindbestemming was het bedrijventerrein Molenenk in Hengelo, waar de transformator opgeslagen wordt. De symbolische eerste stenen van Zorgpark Warmse Water bij Etten zijn donderdagmiddag gelegd. Daarmee is de bouw van de eerste fase van het grote zorgpark officieel begonnen. Op het terrein komen straks meer dan 100 woonplekken voor mensen met een meervoudige beperking of een niet aangeboren hersenletsel. De vraag naar dit soort woonplekken in de Achterhoek is groot. Ook tijdens de bouw loopt het project tegen uitdagingen aan. Zo is er op dit moment nog geen vaste stroomvoorziening op het terrein. Volgens de planning duurt het nog enkele jaren voordat het volledige zorgpark klaar is. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

stukje gitarenwerk. Goed uit voor deze Mike Oldfield, en die hoorde de Moonlight Shadow op Radio Ideaal. En de voorzitter nog het streeknieuws met Jeanette Smits. En daar weer voor draaien we de Burnplaat. Was het muziek van Hentje Simons en ging die naar Rudy van Gelder in Steenderen. En de voorzitter nog het streeknieuws met Jeanette Smits. En daar weer voor draaien we de Burnplaat. Was het muziek van Hentje Simons en ging die naar Rudy van Gelder in Steenderen.

altijd herkenbaar, hè? Deze muziek van de Heino's. En achter Minus getiteld. En je luistert naar Middagpopperie op gewoon zelfs de Radio Ideaal. Zometeen nog muziek van Henk Wijngaards. En dit zijn de Doobies. En listen to the music.

0: Fiona.
1: Heerlijke muziek van Henk Wijngaard en Tranen op het Stuur. En het eerste gedeelte van Middag Popperie zit er alweer op. We gaan soms weer naar het nieuws toe. En we geven er nog eentje aan u mee. Is deze van Pussycats en Them The Music Stoppets.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
6: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik. Altijd vertrouwd.
4: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.

heerlijke zomerse klanken. Muziek van Silvio uit de jaren 80. En je hoorde I'm Your Sun South America. En vaart welkom terug bij het tweede en laatste gedeelte alweer van dit programma. Middagpoppery op deze zaterdagmiddag. 30 mei vandaag 2026, jawel. Heerlijke zomerse klanken komen nog voorbij in die duur. Zometeen van André Hazes en zomer. Laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Straks omstreeks 1:30 dan hebben we het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van ABBA en heerlijke muziek uit Zweden. En The Name of the Game gaan we draaien als rustpuntje. Ah, zover is het nog niet. We gaan eerst verder met muziek van Spuller en hier is Groove Yet.

Paardok Sounds op je radio. Muziek van Bezeden hoor je in de summertime. Zometeen na deze van Jannes gaan we hem draaien. Het rustpuntje van ABBA en The Name of the Game.

Wat hebben ze mooie nummers gemaakt. En dit is er ook eentje van The Name of the Game. Het rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. De formatie ABBA. Hit Night hebben ze gescoord. En het blijft altijd nog leven. Tijdloze muziek. Ook onder de jurks heb ik wel vernomen. Volgende week omstreeks half 2 opnieuw een rustpuntje.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú.
1: Zo'n gouden ouwe. Zo'n beetje middengolfkwaliteit, zeggen we ze altijd hier. Parret, hoor je in Borrequito en Middagpopperi zit erop voor deze zaterdagmiddag. Zometeen Rob de Brouwer en zijn muzikale brouwerij. Hij staat er helemaal klaar voor. En daarna hebben we natuurlijk de muziekcocktail nog. En volgende week is het programma er ook weer. Tussen 12 en 2 op gewone gezelschap Radio Ideaal. Ik wens jullie een fijn weekend. Heel veel luisterplezier met de rest van de programmering hier op Radio Ideaal. En tot volgende week. Dag.

0: lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghartsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uursdeeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Hallo buurman.
5: Hallo buuf.
4: Lekker weer hoor.
5: Zeker, de lente is begonnen.
4: Hé, alles begint al uit te lopen.
5: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
4: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
5: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
4: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De langste files van dit moment staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de Afrit Kerkdriel langzaam rijden over 16 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

natuurlijk weer een hele goede middag gewenst. En welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij. Bedankt collega Martin Bloemendaal voor zijn afgelopen twee uur met de middagpotpourri hier elke zaterdag tussen 12 en 2. Met zijn muziek op een presenteerblaadje, jawel. We moeten weer een beetje genieten van het weer, denk ik zo. En dat gaan we ook doen. We hadden trouwens meteen een zomers plaatje uit de jaren 80. Rigiera en Vamos a la Playa. En natuurlijk ook koffiejuffrouw Ria, van harte welkom weer vandaag. En die gaat zo dadelijk even kijken of er misschien nog verzoekplaten zijn. Dat zou zomaar kunnen, we hebben nog niet gekeken dus. Ja, en ik ben momenteel ook aan het sleutelen aan een zomerse muzikale brouwerij. Ja, gemiddeld doe ik er 2 per jaar, maar als ik zo nu alweer kijk, dan kunnen er misschien nog wel meer gaan worden, maar hij is bijna af. De eerste muzikale, zomerse muzikale brouwerij playlisten zijn bijna klaar. En natuurlijk ook ons item elke uur, de instrumentale plaat. Ik zeg fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert en we gaan er gezellig tegenaan.

Radio Ideaal. De break van je zaterdagmiddag. Dat is die weer tot aan 4 uur hier op Ideaal. Het grappige is van deze plaat. Je kunt deze draaien als een gouden ouwe uit de jaren 80. Maar ook als een spiksplinter nieuwe. In 1983 kwam die uit. En bereikte nummer 2 positie in de top 40. En nu staat hij weer opnieuw in de hitlijst. Hij is nu uitgebracht. 26 nieuw binnengekomen in de top 40. Jawel, daar gaan we weer. Na 43 jaar geleden is hij terug. Michael Jackson en zijn Billie Jean. Pierre Grosgolas, die zaten daar nog voor uit de jaren 70. En dat heette dan weer de Lady Lay. Nou goed, koffiejuffrouw Ria die heeft hier even een briefje neergelegd. En die heeft ook een ander scherm even geopend ook nog. Dus dubbele, ja, dubbel is het nu. Maar is wel makkelijk, dan vergeten we het niet. Want we hebben 2 verzoekplaten deze middag. Ja, 2 verzoekplaten zijn er aangevraagd. Het leuke is, er is 1 verzoekplaat aangevraagd voor het item. De instrumentale plaat. Nou, we gaan snel zoeken. En we beloven dat we die instrumentale plaat dit uur in ieder geval gaan doen. En het andere verzoekplaatje, dat behandelen we in deel 2. Dus even kijken wat dat is. Even vast een beetje spieken. Oh, dat is een jaren 70 plaat. Ook leuk. Ja, zomers. Oh, oh. Daar zijn we weer blij mee. Je weet het, verzoekplaten. Laat het ons weten. Wil jij iets horen voor jezelf of voor iemand anders? Mits het uit de jaren 70 of 80 komt. Laat het weten op brouwerij@radioideaal.nl. Doe dat even dit weekend. Mail even naar ons. Volgende week komt het dan voorbij. Brouwerij@radioideaal.nl. 3 non-stop, dat gaan we nu doen. Jaren 80, jaren 70. Maar eerst deze hele leuke opname. We gaan nu helemaal weer terug naar de jaren 80.

Ja, deze zou zomaar eens in mijn playlist kunnen staan van de zomerse muzikale brouwerij. Wine Powers. Een zomerhitje uit de jaren 80 met Dolce Vita. We gaan even naar een berichtje toe. Namelijk, een vrouw heeft na jaren ongelijk gekregen in een zaak tegen een Italiaans hotelrestaurant over het niet krijgen van kraanwater. Het Italiaanse Hooggerechtshof die heeft geoordeeld dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. De vrouw die verbleef eind 2019 een week in een 5-sterhotel in het Italiaanse skigebied Corvara. Ja, ze had een arrangement met half pension, inclusief diner en exclusief drank. Ze vroeg volgens Italiaanse media meermaals om kraanwater bij het eten en bood zelfs aan om daarvoor te betalen. Het restaurant die weigerde het te serveren. Ze kreeg elke avond een fles mineraalwater van 7 euro. En tijdens haar verblijf verklaagde de toerist daarover. Voortdurend de mogelijkheid werd ontzegd om kraanwater te drinken. De vrouw die spande een rechtszaak aan met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Ze beschouwde kraanwater als essentieel onderdeel van de service in een hotel of restaurant. Net als lakens, een warme kamer en zeep in de badkamer. Ze eist een schadevergoeding van maar liefst 2700 euro. Twee rechtbanken die verwierpen haar zaak, waarna ze in beroep ging. Het Italiaans Hooggerechtshof die bevestigde dat er geen wet is die een restaurant of hoteleigenaren verplicht om kraanwater te serveren. Ook het Hof heeft de zaak verworpen. In Italië wordt vragen om gratis kraanwater in een restaurant over het algemeen als ongepast gezien. Vooral als de ober een fles plat of bruisend water heeft aangeboden. Maar klanten durven steeds vaker te vragen. Dat schrijft The Guardian. Veel van hen die willen plastic vermijden of hebben andere principiële bezwaren tegen flessen water.

Ja, bedankt koffiejuffrouw Ria. Niet voor de koffie, maar voor de ijsthee. Ja, we moeten binnenkort wel eens gaan aan de ijskoffie. Dat is wel lekker, hè? Ijskoffie. Ja, dat vinden wij allebei heel erg lekker. Terug naar Mike Oldfield uit de jaren 80, Two of Ones. En daarvoor uit de jaren 70, Wally Tax en Miss Wonderful. Wij zijn toe aan ons item van de tuur, de instrumentale plaat. Het is goed dat koffievrouw hier een briefje neer heeft gelegd. Heb ik even een ander scherm geopend, want we hebben op de mail een verzoekplaat voor het item. Jawel. Hallo team van de muzikale brouwerij. Daar begint de mail al mee. Ik wil graag voor het item de instrumentale plaat aanvragen Ricky King met Verde. Speciaal voor Jan van der Heijden. Dat is zijn lievelingsplaat. Dit komt van Ton en Sylvia uit Gaanderen. Dus ik zou zeggen Jan van der Heijden, zet je radio maar even wat harder. Hier is de instrumentale plaat speciaal voor jou. Ricky King en het hele mooie Verde. MUZIEK

Ja, we moesten even naar Ricky King even overschakelen natuurlijk naar even wat, snellere muziek. Want anders misschien zou we in slaap vallen, dat is natuurlijk ook niet goed. Wel een hele mooie instrumentale plaat. Het was in de mail als volgt. Hallo team van de Muzikale Brouwerij. Ik wil graag voor het item de instrumentale plaat aanvragen. Ricky King met Verden, speciaal voor Jan van der Heijden, zijn lievelingsplaat. Het kwam van Tom en Sylvia uit Gaanderen. Nou, ik hoop Jan dat je ervan genoten hebt. En heb jij een suggestie? Laat het ons gewoon weten, want dat kan hè. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Chill and the Black Devotion dus, zeer juist met Love Me Baby uit de eindjaren 70. Ja, en ik was met Pinksteren naar Achterland geweest in Doetinchem. En eerste Pinksterdag op zondag, daar trad de Doetinchemse zangeres Yara Beeks op. Nou vind ik die sowieso fantastisch en ik heb al verschillende keren naar een optreden van haar willen gaan. Maar iedere keer kwam er wat tussen, ze is zelfs in mijn eigen dorp geweest, dat ik niet kon. Nu heb ik ze live gezien en ik ben om. Ik vind het een fantastische en geweldige zangeres. De country stijl van Yara, dat spat er vanaf. En ik ga gewoon elke week een heel leuke opname van Yara Beeks draaien. Haar nieuwste, ze heeft een nieuwe single uit. Die heet Brighter Days. Die is ook heel erg goed. Dus die zal heus ook nog wel voorbij komen. Of ik nou dit uur ga doen of het volgende uur weet ik niet. Maar ik ga het wel even doen. Dat weet ik zeker. Hey! Ja. Nou, nog één keer meezingen dan. Met Hop Hop Hop. Hier is Rob. En Ria, ja, heel even dan. Klein stukje. Where are you?

Gezellig. De formatie Luf. En jaren geleden waren ze een keer Toetegum, Gaander of zo. Ik weet niet precies waar. Dan hadden ze maar 1 of 2 liedjes gezongen. En toen werden met bier gegooid. Het was het afgelopen. Ze waren weg. Eens, op, voet. Ja. Dat moet je niet doen, hè. Nee, Mart Hoogkamer, precies hetzelfde. Die is ook met bier bekoord, was weg. Pas nog het incident met Gerard Joling. Mensen, doe het niet, hè. Gooi geen bier naar artiesten. Er zijn uitzonderingen, dat klopt. Bij Normaal kun je dat doen. Bij Rowan Heijzen kun je dat doen. Maar let er een beetje op. Ik heb het trouwens zelf een keer meegemaakt met Rowan Heijzen. Stond vlakbij ook een jongen bij mij. En die maakte wat aanstalden met zijn bier. Ho, mag ik even? Dus ik kreeg het glas bier van hem. Die dacht van, hey, ik ga gooien. En 4 slokken en het was op. Ik vind het zonde van het geld, echt waar, om bier te gooien. Nee, dan moet je gewoon opdrinken. Dat moet je doen. We gaan even pauzeren. We gaan pauzeren met het reclame, het nieuwsgebeuren van 3 uur. En ik zei het al, eerste Pinksterdag was ik in Achterland bij een live optreden van Yara Beeks. Ze heeft een hele goede band, goede muziek en ze heeft een hele mooie goede stem. Ja, ik kan het niet laten. Een plaatje van Yara Beeks, volgende week weer. Dit is Hold Me. Heel mooi. We spreken elkaar zo meteen weer.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
7: Dat groeit maar door.
6: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
14: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatiday.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

ook koffiejuffrouw Ria, hè? Mag mee zingen. Ja, absoluut. Kom maar. Is niet moeilijke tekst. Geen moeilijke tekst. Ja, je hoorde ABBA uit de jaren 70 met Take a Chance on Me. Fijn dat je erbij bent op deze 30 mei, de laatste zaterdag in mei. En ook de laatste muzikale brouwerij van deze maand. En dat betekent dat we dadelijk een verzoekplaat al meteen gaan draaien. Ik zie in één keer een jarige op de lijst staan, dus dat moet ik niet vergeten. En in het eerste gedeelte sloten we af, ook onder andere met een hit van Yara Banks, Hold Me. En volgende week wil ik haar nieuwe single even draaien, dus... Ik ben thuis alle babje aan het maken met allemaal liedjes van Yara Banks. Dus we gaan er eens wat weken tegenaan knallen dat we daar in ieder geval een hele leuke plaat van kunnen gaan draaien. Goed, we gaan zo dadelijk een verzoekplaat draaien. En dat moet ik niet vergeten, want mijn buurvrouw is jarig. Buurvrouw Yvonne is vandaag jarig. En ik moet even heel goed nadenken. Volgens mij wordt ze, ik dacht iets van rond de 52 jaar. Dat moet wel haast. Dus ik ga dadelijk een leuke plaat voor haar draaien. Dat heet Lady van Wainwright. Dus dat komt zo dadelijk voorbij.

0: Ja, hier mag je ook mee zingen. Ja, doe maar mee.
1: Ja, hoor.
0: Een hele, hele, hele...
2: De Muzikale Brouwerij. Met de lekkerste mix van de leukste muziek.
3: Ja, hier zit je goed. Radio Idea.
4: Stranded at the drive-in.

Ja, een beetje wegge-achtige plaat, een mooie plaat. Daar kun je mooi op dansen, Yvonne, met je mannetje Edwin op deze plaat. Buurvrouw Yvonne, hartstikke gefeliciteerd met je 51 of 52e verjaardag. Ik zal er geen jaartje na zitten, denk ik. Hartelijk gefeliciteerd. John Travolta, die hadden we daar nog voor zitten. Dat kwam uit de jaren 70. En dat heette dan weer Sandy. Goed, je weet het, verzoekplaten natuurlijk. Laat het ons weten. Geen enkel probleem. Ja, dat maken we een uitzondering voor, jawel. Als jij een favoriete plaat hebt dat uit de jaren 70 of 80 komt, voor jezelf herinneringen aan, lang niet meer gehoord, of wil je het voor iemand anders opdragen? Nou, dat kan allemaal. Mail het dan even naar ons bekend e-mailadres brouwerij@radioideaal.nl. Ja, je kunt daar van alles naartoe sturen. Sommigen hebben wel eens een razeltje of zo die ze opsturen, dat kan ook. Koffiejuffrouw Ria is ook bereikbaar op deze mail. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. De week van je zaterdagmiddag hier op Ideaal, de muzikale brouwerij. Ja. Zal wel aan het weer liggen, denk ik. We zijn allemaal een beetje raar vandaag. Ik weet niet of het is. Zal het weer liggen? Hou het dan maar op. 3 non-stop gaan we doen. En daar zit een verzoekplaat in. Jawel. Want we hebben weer een mail gehad. Hallo Rob. Graag iets zomers van Julio Iglesias. Ah. Voor ons. En wie zijn wij? Namelijk Peter, Janine, Arno en Roos. Nou. Geen Un Canto a Galicia. Geen Quiere Me Mucho. En ook geen Quiero. Nou, dan blijft er nog maar 1 zomersplaatje volgens mij over. En die komt in dit blokje van 3 ongetwijfeld wel voorbij.

0: Wat verlang ik weer naar de vakantie in Spanje. Ah. Ja, 2 jaar achtereen naar Andalusië geweest, maar dat was lekker. Oh. Zomerse geluiden in je radio. Julio Iglesias en Quiere Me. En dat kwam van een verzoekplaat, want er stond hallo Rob. Graag iets zomers van Julio Iglesias. Bij deze dus. Voor ons. En wij zijn Peter, Janine, Arno en Roos. Staat niet bij waar ze vandaan komen. Maar goed, we hebben de verzoekplaat in ieder geval. Het was ook een leuk nummer dit. Een lekker zomers nummer. Dio Whitmix die zaten nou daarna vooruit in de jaren 80 met When Tomorrow Comes en Julien Clerc. Een beetje Franstalige plaat hadden we uit de jaren 70. Hebben we nog iets te melden? Dan moet ik heel even kijken of dat zo is. Ja, volgens mij moeten we wel iets te melden hebben, dacht ik zo, toch? Ja.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?
0: Ja, dat heb ik. Want, leuk voor die mannen was het niet leuk, maar ik vind het wel een leuk berichtje. Een man die is afgelopen zondagavond gered uit een bisonverblijf in de dierentuin van München. Ja, de 23-jarige man die was daar beland toen hij op zoek was naar een schoen die hij was kwijtgeraakt. Ja, ik vind het alweer zo goed. Dat schrijft de Duitse media. Volgens de politie verloor de man zijn schoen toen hij buiten Tierpark Hellabrunn in München tegen stenen trapte. De schoen die zou over een hek in het bisonverblijf zijn gevlogen. In een poging de schoen terug te pakken, belandde hij per ongeluk in het verblijf. Ja, toen de man zich realiseerde dat hij in een behoorlijk benarde positie zat, zocht hij dekking achter een elektronische afrastering. Toen het hem niet lukte om uit eigen houtje uit het verblijf te komen, belde hij de hulpdiensten. De politie die heeft de man met behulp van medewerkers van de dierentuin uit het verblijf gehaald. De man die volgens de politie wel dronken was, die liep lichte schaafwonden en een hoofdwond op. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt onder meer de Süddeutsche Zeitung. Nou, de politie die zei dat de bisons geen last hebben gehad van de reddingsactie. Of die een boete heeft gehad is onbekend. Maar één ding is wel zeker. Zijn schoen die was weer terecht.

We gingen tweemaal terug naar de jaren 80. Je hoorde achterin volgens Bob the Plant met The Big Lock. We gingen tweemaal terug naar de jaren 80. Je hoorde achterin volgens Bob the Plant met The Big Lock. En juist Queen met Another One Bites the Dust. Het is weer

Ja, we gaan dat eventjes gewoon stap voor stap bekijken. Maar maand juni, dan hebben we sowieso elke keer nog elk uur een instrumentale plaat. Voor deze instrumentale plaat gaan we naar een Nederlandse saxofonist. Hij werd destijds heel veel bij de Tros-omroep gedraaid en was er ook vaak de tune. Ik heb het over André Mos en hier is hij met zijn Ella.

Ah, gezellig op de zaterdagmiddag hier bij Radio Ideaal. 1971 kwam die uit. I did what I did for Ria. Maria. Zou bijna Ria kunnen zijn. En daar voor ons item weer dit uur. De instrumentale plaat van André Mos. En dat was dan weer Ella. Ja, ik heb nog wat leuke spreekwoorden eigenlijk. Maar het een en ander, dat klopt daar niet van. Namelijk, veel wind vangen hoge bomen. Wie hem aantrekt, past de schoen. Als de put verdronken is, dimt men het kalf. En als de muis van huis is, dansen de katten op tafel. En als laatste, en dat is, ik ben wel dom, maar niet slim. Dat komt van Ria af. Dat is niet om te lachen. Nee, dat is niet om te lachen, Ria. Dat kun je niet maken, dit. Dat kan niet. Jongen, zo jammer dit eigenlijk, hè. Nou. Goed, je zou gered worden door een DJ. Ja, ik ben lang brandweerman geweest. Een persoon heb ik nooit kunnen redden uit een brandend huis. Maar wel een kat uit een brandend huis. Een jong katje. Dat heb ik wel meegemaakt. Maar goed, les naar de DJ Save My Life. Ik ben het niet.

0: Ja, alweer een zomers plaatje uit de eind jaren 70. De formatie 10cc en de Dreadlock Holiday. En we hadden In Deep met Last Night, DJ Save My Life. En dat kwam dan weer uit de jaren 80. Oh jee. Ik zie dat we weer plaats gaan maken voor het volgende programma zo dadelijk. Ja, la, la, la, la, la. Ja, volgende week natuurlijk. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij. Dan zitten we alweer in juni. Natuurlijk met ons item de instrumentale plaat. Misschien wel een verzoekplaat. Wie weet het. We gaan nog een opname draaien volgende week. Ook van Yara Beeks, haar nieuwe single. We zitten dan weer nokkie vol, denk ik. Ja, zo dadelijk komt hij. De muziekcocktail. Niet met Bert Semmelink. Ik heb achter het gordijn Danny Teunissen waargenomen. Ja. Dames, je hoort het goed. Danny Teunissen. Hij gaat zo dadelijk de muziekcocktail doen. Ik zou zeggen, hou hem gezellig aan hier op Ideaal. Maar even nog onze tune. Even snel afscheid nemen. Ja, komt hij? Zingt u even mee? Jawel.
1: Dag vriendjes,
2: dag vriendinnetjes,
1: dat was het dan alweer.
0: Hatsjee,
1: dag vriendjes,
2: dag vriendinnetjes,
1: tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, dan een nieuwe maand, een nieuwe muzikale brouwerij. Veel plezier zo dadelijk met mijn collega Danny Teunissen. Hij neemt je mee tot 6 uur met de muziekcocktail. Een fijn weekend alvast, tot volgende week. We gaan eruit met onder andere deze uit de jaren 80, Forrest en de Rock the Boat. Beetje zomers weer, hè? Ja. Oh, en dan muziekcocktail. Klinkt ook als

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
3: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
4: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
3: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
4: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Het is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
8: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruurpop heeft voor iedereen iets moois.
9: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
7: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruurpop zoals het bedoeld is.
8: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruurpop elk jaar weer bijzonder.
9: Ruurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig.
10: Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je erbij bent.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Schat. De oprit is echt bult en gat.
14: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
13: Veldhuizen wie?
14: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
13: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Wat een fijne plaat om mee te gaan beginnen. Status Quo en Down Down 1974 op jouw radio, op Radio Ideaal. Het is 7 minuten over de klok van 4. Hey, ik moet toch eventjes eerst even Rob gaan bedanken, want wat een fijne uitzending heeft hij gemaakt. Ja, ja, ja. Rob de Brouwer, dankjewel voor jouw muzikale intermezzo de afgelopen 2 uur. Nou, en je hoort het al een beetje aan de stem. Het is niet echt Bert, zeg maar, nee. Bert kon vandaag eventjes niet en Bert had aan mij gevraagd... Ach, Danny, wil jij eventjes mijn programma alsjeblieft overnemen? Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik dan gedaan. Ze zitten de komende 2 uurtjes bij mij opgeschreven. Ik ga in ieder geval lekker veel zomerse platen draaien. En eigenlijk ook een beetje weer van alles en nog wat. Hè? Ja, ja, ja, ja. Wat een beetje weer van Bert gewend bent. Gaan wij allemaal draaien voor jou. En omdat de temperatuur nog eventjes lekker is buiten... en de barbecue nog aangestoken kan worden... dacht ik, laten we dan als tweede plaat ook maar gaan beginnen met een lekkere zomerse plaat. En dat is er een van de Dario G voor je. En carnaval.

goed luistert, dan hoor je in de tweede stem een hele bekende stem. En dat is een van de zangers van de Earth, Wind & Fire uit 1986, de formatie. En dat is Philip Bailey. En die, ja, die maakte even een klein uitstapje samen met Phil Collins. En zij maakte dit liedje samen in 1984. Easy Lover, Phil Collins dus, op Radio Ideaal. Ik moet het toch even zeggen. Het weer buiten is echt fantastisch, ja. Het is niet te warm, niet te koud. Het is wel een beetje vochtig, klammig. Maar ja, weet je, hey, we zitten in Nederland. En misschien ben jij nog een paar leuke dingetjes aan het doen. Misschien nog even in de tuin bezig met die radio aan. Nou, laat het maar gerust even weten. Dan gaan wij voor jou even een paar leuke platen draaien. Wat gaan we doen? Ja, deze. Laat het vanavond gebeuren. Hier is De Dijk op Ideaal.

auto zit, in de tuin. Of misschien ben je aan het klussen. Dan is dit toch wel een hele fijne plaat bij, hè? Calling Elvis, Dire Straits. Een lekker lange uitvoering voor je op de radio. Op Radio Ideaal. Inmiddels bijna 4:30 geworden op deze zaterdagmiddag. Je luistert steeds naar de muziekcocktail. Even met Danny. En laten we dan ook maar even lekker gaan proosten. Laten we het glas omhoog doen. Hier is Van Velzen samen met Digidex.

Owen Paul op deze zaterdagmiddag met My Favorite Waste of Time. En we gingen eventjes terug naar het jaartje 1986. En dan maakt het 4 minuten over de klok van 4:30. Ik dacht, laten wij eens even een lekkere mix gaan draaien. Ja, ik heb een heleboel mixjes heb ik hier. En ja, ik heb een hele leuke gevonden van 4 minuten. Dan gaan we 40 tracks proberen in 4 minuten te zetten. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. De mix is inmiddels gemaakt. We gaan de Best of the 90s mega mashup draaien. En hij is van onze grote vrienden. Even kijken, van de DJ's van Mars en Rudy J. Samen met Dabos.

Jongen, ja, dat lijkt wel een feestje op de radio, hè. Dat was hem dan. André Hazes, junior, proost op het leven. En daarvoor hadden we nog Live Garrett. And I was made for dancing.

komen, helemaal. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen uit Apeldoorn. Daar luisteren ze mee, daar zijn ze nog aan het werk. Of ik even een lekkere plaat van Becky G wil draaien met Aranka. Nou, normaal doe ik geen verzoekplaat op deze zaterdagavond. Zaterdagmiddag. Ik moet een beetje wennen aan de tijd, jongens. Je hoort het al een beetje, hè? Ja. Of ik die plaat wil gaan draaien van Aranka en Becky G. Nou, dat gaan we dan maar doen. Ondernoemen we alweer een verzoekplaat.

noemen ze een mashup, hè? Het zijn twee platen door elkaar heen. Van Five. En dat andere liedje ken ik even niet. Nee. Dan kom ik er wel op, maar ik ben even de titel kwijt, joh. Ja. Hey, laten we eens even naar het klokje gaan kijken. Want volgens mij is het tijd geworden om het eerste uurtje te gaan afsluiten. Ja. De tijd zit er alweer op. Ik heb nog een kleine

zaak in ieder geval na de klok van 5 uur doen. Dat is er een van Gloria Estefan en het liedje Conga. Die gaan we in ieder geval straks draaien na de klok van 5 uur. Dat doen we als eerste plaat. En ik zit even te kijken wat we dan als beste kunnen doen. Ik denk dat we deze kunnen gaan doen. Ja, van Mai Tai. Are you losing you, eh? Am I losing you forever? Ja, dat is de plaat. Dat is de titel en die gaan we draaien, ja. Nou, in ieder geval, het eerste uurtje zit erop. Misschien begin je daar al met koken of zo, of steek je de barbecue aan. Tot zometeen.

0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
9: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
10: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
8: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
9: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
8: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
9: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
11: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
12: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
13: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.

dit echt zo'n terrasplaatje, hè? Dat je lekker met je cocktailtje aan het tafeltje zit. En een beetje rondom je heen aan het kijken in een lekker warm land. Dus dat begonnen dit uur.

En maar dat maakt het ook al gelijk weer 9 minuten over de klok van 5. Dat betekent dat we niet zo heel lang de tijd meer hebben. Nog maar even kijken hoor. 47 minuten 56, zegt mijn klokje. Welkom in het laatste uurtje van de muziekcocktail. Je hoort het al een beetje. Bert is er niet. Bert had even wat anders te doen. Dus vandaar dat ik eventjes zijn muziek ga draaien op de radio. Op Radio Ideaal natuurlijk. Luister je lekker naar. Blijf lekker luisteren. Want we gaan heel veel leuke platen draaien.

Fijne plaat van Joe Jackson. Happy ending op Radio Ideaal. Mijn programmaatje, de muziekcocktail op deze zaterdagmiddag. Bijna etenstijd, hè? Ja, misschien heb jij de barbecue aangezet. Dan gaan die wasjes er nog even lekker op. We hebben in ieder geval vandaag en morgen nog een mooi weer. Ik weet niet hoe het met de rest van de week zit. Daar moeten we straks maar eens eventjes gaan kijken. In ieder geval, ik dacht nou, zomerse temperaturen. Ik denk, laat ik dan ook maar eens een lekkere, echte zomerse plaat gaan draaien. Deze mag natuurlijk niet ontbreken. Gloria Estefan, de kom.

En we gingen eventjes terug naar het jaar 1982 met België. En het is van een groep Het Goede Doel. Het is 3 minuten voor de klok van 5:30 inmiddels alweer gewonnen. Ja, misschien zien we ze vanavond nog wel. De luchtballonnen, want het is zomer en dan kunnen we natuurlijk heel veel luchtballonnen zien. Nee, daar gaat er in ieder geval over zingen.

klassiekertje van Normaal op de radio. En mama, waar is mijn pils? Dan vorderen we nog Mink de Viel en Corazon voor je. Op deze fijne zaterdag. 10 minuten over de klok van 5:30. We gaan eventjes muziek draaien van James Hype. Samen met Mickey Della Rosa.

met deze temperatuur, hè? Lekkere zomerse plaat. Bella Perez en La Bamba. Deze fijne zaterdagmiddag. Bijna avond, nog 9 minuutjes. En dan gaan we alweer verder met het volgende programma. En volgens mij is hij al gearriveerd in Zelhem. Gerry Evers. Met het programma Focus, straks in ieder geval na de klok van 6 uur. Dus blijf lekker plakken. En letterlijk plakken. Dan gaan wij nog eventjes gauw een plaat draaien uit september. Oh nee, niet echt uit september, maar het gaat wel over september. Earth, Wind & Fire op Radio Ideaal. Het liedje heet dus wel september. Ja.

Houston in september. Ja, dat duurt nog eventjes een paar maandjes, hè. Earth, Wind & Fire. En daarmee zijn wij aan de laatste vocale toegekomen. Nee, de laatste vocale hebben we alweer gehad als ik naar mijn klokje kijk. We gaan zo langzamerhand een beetje afscheid van jou nemen. In ieder geval voor deze week, want ja, het zit erop. Straks naar de klok van 6 uur. In de studio in Zelhem hebben we daar zitten, als het goed is, Frank Rutte samen met Gerry Evers. Met heel veel leuke wetenswaardigheden, gesprekken en natuurlijk interviews. En afgewisseld met de leukste muziek, hè? Ja, de allerleukste muziek. Dat straks dus naar de klok van 6 uur. Blijf lekker plakken. Het was mij genoeg om de muziekcocktail te gaan presenteren voor vandaag. En ik wens u nog een hele fijne avond. Graag tot de volgende keer.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
3: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
4: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni alleen mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
13: Dit programma wordt u aangeboden door Dierenspeciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op deze mooie zaterdag. Want dat is natuurlijk 30 mei 2026. Wat mag je vanavond verwachten? Ja, vanavond nemen we je ook mee 2 uur mee langs verhalen die leven in onze regio. Een festival energie gaan we het over hebben, want dat is er zeker. Streekgeschiedenis van, en van vrijwilligerswerk en pure Achterhoekse passie. We beginnen zo meteen met de organisatie van Reur, Pop, Lisanne Klein-Brinken, Luc Rauwenhorst en Kai Stegeman. Die zijn te gast en we gaan, die praten ons helemaal bij over de stand van zaken rond de voorbereidingen op het mooie festival in Ruurlo, wat 5, 6 en 7 juni aanstaande plaatsvindt. Daarna blikken we terug op de Bronkhorst Farm & Food Festival. Henry Menting is te gast om even terug te kijken en volgens mij doet hij dat met heel veel plezier. En de tweede uur staan we stil bij een bijzondere jubilea. 50 jaar oudheidkundige vereniging Zalehem. En dat staat dan weer voor Zalhem. En 20 jaar Streekmuseum Smedeking. Te gast zijn dan Jan Dissel, voorzitter van Streekmuseum. En Frits Schultheis, hij is voorzitter van Zalehem. We sluiten af met 40 jaar Zonnebloem Zelhem Halle met bestuurslid Martina Derksen, met een vrijwilligster Anita Jaalting en mevrouw Te Kieften die ooit in het bestuur heeft gezeten en nu zelf deelneemt aan de Zonnebloem. De techniek en playlist vanavond die zijn in handen van collega Dick Klein-Gelting. Dick, fijn dat je er bent. En mijn naam is Gerry Evers en we gaan je lekker zo door het programma heen leiden. Ik zou zeggen, blijf zeker bij ons.

0: Ja, de microfoon zit open. Ja, het is even behelpen. We moeten even aan elkaar wennen, Dick en ik. Maar dat komt allemaal wel heel goed, hoor. Of niet, Dick, hè? Ja, ja, zeg al, dus is allemaal goed. We trappen deze Focus-editie af met festivalenergie. Want over een paar dagen barst Reurpop weer los in Ruurlo. De voorbereidingen draaien volle toeren. En de laatste puntjes worden op de i gezet. Nou ja, laatste misschien nog wel iets meer. Maar in ieder geval, Lisanne Klein-Brinke, Luc Rauwenhorst en Kai Stegeman. Zij zijn te gast om ons even wat bij te praten. En in ieder geval te vertellen hoe de vlag ervoor staat. Op richting 5, 6 en 7 juni. Ja, ik begin maar gewoon even. Ik denk, ja, bij wie zal ik beginnen? Bij Luc maar eens even. Luc, je bent de voorzitter, hè, van het festival, als ik het goed zeg, van Reurpop.
1: Ja, klopt.
0: Van de stichting, hè?
1: Klopt, Stichting De Vrienden van Reurlen.
0: Ja, het is een stichting in ieder geval. Ik was afgelopen woensdag, mocht ik er even bij zijn, om een korte sfeerreportage te maken van het piket slaan, zeg maar. Er werd nog wat aandacht aan besteed, hartstikke leuk. De oudste vrijwilliger en de jongste vrijwilliger, zeg maar. Leuk bedacht. En ik denk van, nou, als dit terrein nog wat moet gaan worden, dan het zal mij benieuwen. Maar het gaat volgens mij heel de goede kant op, hè?
1: Ja, we liggen op schema. Dat is altijd gevaarlijk om te zeggen natuurlijk. Maar we zijn een dag eerder begonnen dan vorig jaar. Dus waar we eerder op zaterdag begonnen met de tenten zetten, de podia, daar zijn we eigenlijk dus gisteren al begonnen. En ja, eigenlijk gisteren een hele voorspoedige dag gehad. Dus ja, eigenlijk liggen we wel ruim voor op schema op dit moment.
0: Ja, is het nou een beetje zo, Luc, dat je het draaiboek uit de kast haalt? Of is het toch wel elk jaar weer een wat andere situatie, wat andere logistiek, noem maar op, dat soort dingen?
1: Ja, we zeggen elk jaar dat we zeggen van, nou, laten we even een jaartje hetzelfde blijven doen. Maar eigenlijk in de praktijk gebeurt dat nooit. Dus elk jaar veranderen weer zaken. Dus we krijgen nieuwe podia. We gaan podia weer aanpassen. Dus we kijken ook van, ja, die vernieuwing is gewoon ontzettend belangrijk. Dus we willen vooral niet dat we elk jaar dat een bezoeker komt, dat die denkt van, oh, ze hebben weer hetzelfde. Ze moeten verrast zijn, verbaasd. En ja, dat is ook dit jaar weer zo. Dus in principe, je hebt wel een draaiboek waar de hoofdlijnen in staan.
0: Ja.
1: Maar ja, toch door het jaar heen wordt ook echt wel heel veel daarin weer aangepast.
0: Ja. Is er nou een aparte commissie daarvoor om, zeg maar, elk jaar weer te bedenken van weer nieuwe dingen te bedenken, zeg maar?
1: Ja, eigenlijk zijn wel meerdere commissies daarbij betrokken. En dat laat ook wel zien, zeg maar, hoe groot die organisatie is. Want heel veel dingen bedenken, dat is natuurlijk zo gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk heb je ook te maken met vergunningen, met veiligheid. Uiteindelijk moeten financiën, materialen moeten bijvoorbeeld gekocht worden. Dus je merkt wel dat er eigenlijk heel veel commissies wel bij betrokken zijn. En dat het niet één losstaande commissie is.
0: Ja, als je nou, Reurpop is afgelopen, hè? 7 juni, laatste s'avonds om 7:30 geloof ik. Of 8:00 is het laatste iets. Of later nog zelfs. Ik
1: weet, ja, 8:30. En ja, meestal hebben we iets uitlopen.
0: Ja, ja, zoiets. En dan moet ik trouwens. Maar en dan gelijk alweer ideeën voor het jaar erop. Er wordt al geëvalueerd redelijk snel in dat soort activiteiten.
1: Ja, meestal proberen we wel de weken erna die evaluaties te doen. Want dan is ook alles nog vers. En we hebben enerzijds de evaluatie vanuit de organisatie. Maar ook vanuit de verschillende groepen. Want we hebben natuurlijk een hele brede vrijwilligersbasis. En we vragen de bezoekers en vrijwilligers om hun input. Ja, daar komt gewoon heel veel waardevolle feedback uit. En eigenlijk heb je dan zoiets van, ja, ik wil nu gewoon even een maand misschien wel even weer bijkomen. Maar dan zijn we weer zo enthousiast. En na een paar weken dan zitten we vaker weer bij elkaar om weer nieuwe ideeën voor op te geven. En eigenlijk tijdens de afbouw wel weer.
0: We hadden het er straks al over. Het is ook een beetje een verslaving, hè? Als je als vrijwilliger en zo. Als je het eenmaal meegemaakt hebt, dan kun je bijna niet meer zonder, hè?
1: Ja, dat is het wel.
0: Dat hoor je dan.
1: Gisteren ook weer hele mooie voorbeelden van jongens die alleen één dag zouden helpen in de opbouw en er dan vanochtend weer staan. Ja, en dan krijg je berichtjes van ouders, van moeders die dan sturen van, oh, ze hebben zo'n leuke dag gehad. Ik denk, ja, dat is toch geweldig.
0: Ja, want hoe lang doe je zelf al trouwens? Ongeveer?
1: Ja, 15 jaar inmiddels.
0: Nou, daar ben je echt verslaafd, volgens mij.
1: Ja, je komt er niet zo makkelijk vanaf. Nee, koudheidje is makkelijker, denk ik.
0: Ja. We gaan even naar Kai. Kai Stegeman. Kai, ook leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Wat is jouw rol binnen deze organisatie, binnen de stichting?
2: Ik ben sinds dit jaar actief binnen de organisatie. Mm-hmm. En daarvoor heb ik mij eerst bezig gehouden met sponsoren in de sponsorcommissie. En ben ik de artiestencommissie ingerold. En sindsdien, of zodoende eigenlijk, het bestuur ingerold voor de sponsoren.
0: Als je het hebt over, want daar doe je nu nog sponsoren dan?
2: Ja.
0: Oké, dat is jouw aandachtsgebied?
2: Klopt.
0: Ja, ik mocht laatst die bijeenkomst bij de Graafschap op de Vijverberg ook meemaken. Wat een succes, zeg!
2: Ja, was super gaaf, hè?
0: Maar hoeveel mensen waren er wel niet? Hoeveel sponsoren?
2: Moet ik het goed zeggen, maar volgens mij waren er 250 mensen.
0: Ja.
2: En die hebben volgens mij een fantastische avond gehad met een leuk programma, divers programma. En uiteindelijk ook volledig de ruimte om te netwerken.
0: Ja. Nou, jouw werkwijze, is dat ook zo'n beetje, ben je daar ook wel een beetje het hele jaar mee bezig? Zeg maar met voorbereidingen, sponsors zoeken of contacten onderhouden, dat soort dingen?
2: Ik denk dat dat alleen maar aan één stuk doorgaat. Je bent daar het hele jaar mee bezig. En daartussendoor hou ik me bezig met de line-up. Samen met twee andere mensen, Lars en Maud.
0: Dat doe je
2: dus
0: ook,
2: dat loopt eigenlijk een beetje in elkaar over.
0: Ja.
2: En je bent daar het hele jaar druk mee inderdaad. Want iedereen staat aan. Dus, en wij ook. Dus.
0: Ja. Als je het over de line-up hebt. Hè, hoe werkt dat dan? Is dat ook weer zeg maar, een groepje binnen de organisatie. Die zegt van nou dit is hot. Dit is nieuw. Dit moeten we hebben. Of hoe gaat dat?
2: We zijn met een clubje van drie. Een commissie van drie mensen. En daarin gaan we eerst evalueren. En gaan we dat eerst eens in de week leggen. Gaan we rondkijken. Rondvragen. We krijgen natuurlijk door het hele jaar heen al. Heel veel berichten, filmpjes terug. Vanuit de enquête komt altijd hele waardevolle informatie terug.
0: Zeker,
2: van bezoekers, maar ook vrijwilligers. En daarbij zelf op pad gaan. Bandjes kijken, maar ook artiesten in de gaten houden. Waar, wat in de markt misschien nieuw is of uniek.
0: Ja.
2: En daar gaan we naar kijken.
0: Ja. Wat is het uitgangspunt bij het kiezen van een line-up? Moet het passen in de festivalsfeer van Reurpop? Of moet het helemaal nieuw zijn? Moet het voor jongeren zijn? Moet het voor ouderen zijn? Welke criteria hanteren jullie daar zo?
2: Ik denk dat je juist de criteria genoemd hebt.
0: Oké.
2: Het is van alle leeftijden. Dus we hebben nog van vrijdag op zaterdag hebben we 16 plus. En eigenlijk kun je dan, als je maar ouder dan 16 bent, dan ben je van harte welkom. En daarbij zie je gewoon dat je. En de boerenrokken is erg bekend en erg belangrijk om te programmeren. Ook wat algemene en wat commerciële. Om ook mensen van buitenaf misschien wel naar het festival te trekken.
0: Ja.
2: En op zondag hebben we natuurlijk nog meer leeftijden. En de Goedemorgen Reurpop wat erbij komt. De Reurpop special voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
0: Ja, geweldig.
2: Dus
0: geweldig.
2: Dat zijn initiatieven waar je ook rekening mee moet houden.
0: Ja.
2: En die doelgroep is zo breed dat je daarbij, je moet daar een heel divers programma voor neerzetten. Dat het voor iedereen aantrekkelijk is.
0: Nou, maar dat lukt wel. Tenminste, die edities die ik mee mocht maken, is dat wel gelukt, denk ik.
2: Ik ben blij dat je dat zegt.
0: Het is altijd een groot feest, dus wat dat betreft.
2: Ik ben het mee eens.
0: We gaan even een plaatje draaien. Of gaan we de jingle van de... Zeg je? Oké, we gaan eerst even een spotje draaien. Want, beste luisteraars, de vrijwilligers, althans een aantal daarvan, die hebben hier bij Radio en TV Ideaal een eigen spotje ingesproken met eigen mensen en eigen stemmen en zo. En dat is wel leuk om te horen. Luister maar.
3: Het is bijna zover. Reurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
4: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes. Reurpop heeft voor iedereen iets moois.
5: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Reurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
3: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Reurpop zoals het bedoeld is.
4: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Reurpop elk jaar weer bijzonder.
5: Reurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig.

0: Ja, dat was opschakelen. Hey Kai, die hebben jullie ook in de line-up zitten, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dat is een bekend bandje. Neem je dan gewoon contact op? Of hoe werkt dat of zo?
2: Ja, in dit geval weten we ook nog wie er in de band spelen. Dus dan is het lijntje helemaal kort.
0: Oké. Okay.
2: En dan is het telefoontje eraan wagen. En dan heb je door het jaar heen al wel eens contact. En die jongens die appen dan nog wel eens. Hey, niet een plekje vrij op Rup op.
0: Ja.
2: Nou, en zodoende.
0: En mooi dat je toch ook weer zeg maar iets lokaals hebt. Nou, is er nog wel meer wat lokaal zeg maar is. Maar dit is ook wel weer hartstikke mooi. Ze hebben trouwens een YouTube-versie uitgebracht. En die we nu gedraaid hebben. Dus voor onze luisteraars. Je kunt gewoon op YouTube kijken. En ik zou zeggen. Wat is trouwens de titel?
1: Rup op de Gooien.
0: Rup op de Gooien, inderdaad. En als je daarop zoekt op YouTube. Dan kom je ze wel tegen, denk ik.
2: En uiteraard ook op de streamingsdiensten.
0: Ja,
2: Spotify bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dus dat kun je daar wel vinden. We gaan even naar Lisanne. Lisanne, nou ja, een beetje bekend al bij ons. Hè? Bijna vaste klant in dit programma. Nou, daar valt het nog wel mee. Hoor.
3: Nee, valt wel mee.
0: Lisanne, nou ja, je bent een beetje van de PR. Hè? De communicatie, dat soort dingen. Maar volgens mij doe je ook wel andere dingen. Koffie verzorgen, bij piketjes slaan en dat soort dingen allemaal.
3: Allemaal het uit.
0: Zo'n manetje van alles, zeg maar. Maar wel heel leuk, denk ik, of
3: ja,
0: niet?
3: Ja, superleuk. Heel leuk, ja.
0: Ja. Want hoe lang doe jij dat?
3: Dit is nu mijn 10e jaar bij Rupop.
0: Ja, nog even. Welke editie gaan we nu trouwens meemaken? De 17e?
3: Ja, de 17e editie is dit jaar.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: En jouw PR-rol, wat doe jij nou precies daar binnen dan? Zeg maar buiten heel veel communiceren naar buiten en naar de social media en dat soort dingen.
3: Ja, eigenlijk zorg ik dat... we hebben een mediateam van ongeveer 20 personen, allemaal vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
3: En die hebben allemaal verschillende functies. Dus we hebben mensen die schrijven de persberichtjes, social berichtjes. We hebben fotografen, videografen. We hebben nu ook een podcast sinds twee jaar, denk ik.
0: Ja, ja.
3: Maar ook het techniekteam en ik, ja... coördineer het eigenlijk allemaal. Dus ik zorg dat, dat alles op tijd online gaat. De ideeën die we hebben, dat die worden uitgevoerd. En,
0: ja, want als je het hebt over zeg maar de ideeën daaromtrend. Podcast noem je net al. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ook helemaal van deze tijd. Bedenk jij dat dan? Of is dat met dat team zeg maar, waar je het net over had?
3: Sommige dingen bedenken we inderdaad met het team. En de podcast hebben we eigenlijk naar aanleiding dat we hier waren geweest vorig jaar, denk ik.
0: Ja.
3: Bedacht met Luc, Pascal en ik dan.
0: Ja.
3: Dus soms dan verzin ik dingen zelf en soms verzinnen we met het team. Dat is een beetje verschillend eigenlijk.
0: Ja, nou zijn wij als ideale mediapartner van het Rupop Festival. En dat vinden we natuurlijk hartstikke mooi en hartstikke leuk. We hebben net een spotje laten horen. Hè, en dat doen jullie ook zeg maar met dat team dan? Als je zo'n spotje inspreken of was dat willekeurig een aantal mensen
3: dit was eigenlijk,
0: die het leuk vonden?
3: Ja, willekeurig. Nou, Pascal, die de podcast host is, zeg maar, die heeft een stukje gedaan. En dan Medi, die organiseert de kindermiddag. En Martijn Fokking, die is een van de bekende gezichten van onze razende reporters. Zo'n deel van het mediateam.
0: Hey, en we gaan even naar het festival toe. Want de voorbereidingen lopen. Dat gaat allemaal redden, denk ik. Gaat jullie allemaal lukken hè, om op tijd klaar te zijn? Want wanneer begint het nou precies? Wanneer kunnen zeg maar, festivalgangers er naartoe? Want er zijn nog wat dingen met sponsoren. En eerst, kun je iets over vertellen in grote lijnen?
3: Ja, vrijdag 5 juni. Dan beginnen we om 5 uur met de grootste Vrijmibo van de Achterhoek.
0: En dat staat voor? Vrijdagmiddagborrel. Oh ja, dat was het.
3: Ja, dat hebben we dit jaar nieuw. En dat is van 5 tot 7. Daar trappen we echt ons festival mee af.
0: Ja, ook weer een geweldig idee. Ook door jou bedacht of door
3: heel veel? Ik denk door Kai en Luc eigenlijk, of niet?
0: Oké. Okay.
2: Denk ik wel, ja. Ja. Die zet dit zomaar opeisen, maar dankjewel Lisanne.
0: Nou, maar strak. Want jullie baseren je waarschijnlijk, Kai, even. Jullie baseren je waarschijnlijk op zeg maar, het werk. Hè? Op de vrijdagmiddag, gewoon bij een werkgever aan het werk. En even voor het weekend nog even een borrel drinken samen.
2: Ja, vrijdagmiddagborrel kan zijn met je werk inderdaad. Met de collega's gezellig naborrelen.
0: Oh ja,
2: er zit zelfs onbeperkt eten bij in. Dus mochten er luisteraars zijn die denken van ik wil met mijn bedrijf of met mijn werkgever een gezellige borrel hebben.
0: Ja.
2: Dan kan dat mooi inclusief eten.
0: Ja.
2: En dat is ook nog eens verantwoord een borrel drinken namelijk.
0: Ja. Want hoe loopt dat, de aanmelding? Loopt dat redelijk goed? Of is dat
2: als een raket.
0: Ja, echt waar?
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Want zeg maar, hoeveel deelnemers heb je er? Wat moet je dan aan denken?
2: Ik denk dat we over de 1000 sowieso nu gaan.
0: Pardon?
2: En er gaan nog veel meer bij komen, daar ben ik 100% van overtuigd.
0: Oké. Nou, dat klinkt wel goed. We gaan weer even terug naar Lisanne, want daar waren we mee bezig. Zijn er nog, als je het hebt over zeg maar social media, dat soort dingen, want het wordt nu echt opgevoerd. Hè. Het komt, ik zou bijna zeggen, elke minuut komt er wel langs, maar zo erg is het nou ook weer niet. Maar hoe bedenk je het allemaal, zeg maar? Ja, niet jij, maar met je team dan?
3: Ja, nou, we hebben een contentkalender. Dus eigenlijk hebben we daar precies ingepland welke berichten wanneer online gaan. En dan proberen we natuurlijk helemaal diverse berichten. Dus informatieve berichten, gewoon leuke berichten. Van alles en nog wat. En dat begint met één keer in de week posten we, zeg maar. Vanaf september alweer ongeveer, denk ik. En nu, deze weken, gaan er 3 berichten per dag online of zo. En wel meer. Dus,
0: het moet altijd een beetje op gang komen dan. Hè?
3: Ja.
0: Je moet ook weer niet te ver van tevoren.
3: Nee.
0: Zeg maar, want dan valt het weer weg en zo. En, nou, gaan we nog even naar de line-up. Ik weet niet of jij daar iets over kunt zeggen. Want we hebben nog weer een mooi jingletje ergens klaarstaan. Van een grootheid hier in de regio. Van Bofoy toch. We lopen daar nog even ook een beetje globaal door je line-up programma heen. Maar we hebben iemand hier in de studio gehad die ook een spotje heeft ingesproken. En Hans Keuper, van Bofoy toch. Die treedt op de zondag op, hè? Vanaf 2 uur of zo. Dat is natuurlijk echt lokaal, zeg maar, geweld en hartstikke mooi dat die er ook zijn, hè?
4: Ja, ik denk dat juist die diverse programmering dat heel belangrijk is. En bevoortig, we zijn er denk ik 7 jaar mee bezig geweest om zo'n grup op te krijgen.
0: Oh, echt waar?
4: Elke keer was het vakantie. Toen vorig jaar, toen belde ze uit zichzelf af, zeiden ze nou, kunnen jullie daar rekening mee houden als we weten wat de datum is. Dus we zijn heel blij mee dat gelukt is.
0: Dus jij Rita bellen, of jij misschien Rita even bellen, want Rita die manage daar de band zo'n beetje.
2: Dat klopt.
0: En die waren ook gelijk voor.
2: Ja, die waren direct in.
0: Ja.
2: Razend enthousiast. En je zei al, Achterhoeks cultureel erfgoed mag je het denk ik wel noemen.
0: Ja, zeker.
2: Dus daar zijn we heel trots op.
0: Ja, hartstikke mooi. We gaan, Dick, als het kan, even naar de jingle luisteren. Want Hans die heeft dat hier live. Live. We hebben dat wel opgenomen natuurlijk. Maar luister er maar eens naar.
5: Ja, ik kan nog wel netjes zo deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil wel vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bijvoorbeeld naar Reurle. Maar nu komen we naar Reurle heen, naar Reurpop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Reurlo, naar Reurle, naar Reurpop. Dan zien we elkaar door weer.
0: Ja, dat was Hans Keuper, die hier gewoon ook even met zijn trekzak en trekharmonica lekker in de studio komt. En niks is te veel en heel gewoon. En Luc, dat is toch ook het mooie van dat soort bandjes die gewoon lekker komen spelen op zo'n Achterhoeks festival, hè?
4: Ja, ik denk dat dat heel goed bij ons past. Wat je zegt, lekker nuchter. Maar ik denk ook wel dat het heel mooi is van, zij spelen ze rond 2 uur. En dat is eigenlijk, ons oudere programma is 's ochtends. En dan zie je dat de kindermiddag, het begint rond 12 uur. Dus ze staan echt zo'n tijdstip dat jong en oud samenkomen. En dat zie je ook bij Bevoitig, dat jong en oud daar staat. En dan denk ik, ja, dat is wel echt waar Reurpop voor staat. Heel gaaf.
0: Ja, want 2 uur beginnen ze en spelen ze 1 uur of zo? Of hoe, dat is tenminste, dat is een beetje,
2: 5 kwartier. Okay.
0: 5 kwartier.
2: Een kleine toegift.
0: Extra toegift.
2: Dan hoop ik dat ze luisteren.
0: Ik weet niet, kunnen jullie met z'n drieën zeg maar het hele schema even doornemen van het programma? Of doen we dat per kandidaat 1? Of even nou iedereen even wat doet of zo? Want dat lijkt me wel aardig. Want het begint al zeg maar op de vrijdagavond. En er wordt nu hevig gezocht op internet naar waar staat het programma?
4: Zo'n 60 artiesten dus.
0: Misschien had ik hem wel klaar moeten hebben staan. Nee, maar met alle respect voor iedereen die daar optreedt. Maar laten we wel een klein beetje beperken tot zeg maar dat wat jullie willen zeggen. Dat mag. Ga je gang.
2: Zal ik hem maar aftrappen dan?
0: Nou ja, trap jij maar af, want we beginnen op de vrijdag. Hè?
2: Ja, dan trappen we om 5 uur af met onze lokale DJ, party DJ Martin.
0: Oh ja.
2: Vervolgens gaan we naar een totaalprogramma voor de vrijdagmiddagborrel. Het belangrijke is dat het heel gezellig is, dus we komen naar het bar gezellig live. Er komt een reuze bar van 8 meter op het podium te staan. Oh. Er komen diverse live artiesten langs. En uiteindelijk het doel om de hele tent op de kop te zetten. En dat beloven ze, of dat Dat hebben ze al vaker laten zien, dus dat gaat heel goed komen.
0: Ja.
2: Dan komt Danny Panadero van het Danny's Autopaleis komt nog even langs.
0: Oké. Okay.
2: Dat wordt één groot feest. Dan gaan we met Jeremy Buettner, ook lokaal. Komt uit regio Doetinchem. Straatwaarder, grote coverband. Die komen anderhalf uur spelen, dus die doen anderhalf uur set. Dat is altijd mooi. Dan Likkepep, bekend van Blikkendag. Sven Versteeg is een hit geweest afgelopen jaar. En afsluitend doen we een DJ-act om nog even knallend iedereen naar huis te sturen. Sluiten.
0: Ja, precies. Oké. Dan de zaterdag. Lisanne, kun jij er iets over zeggen? Of, nee, hoeft niet per se hoor. Ik bedoel,
3: Kai heeft eigenlijk pas één podium gezegd van de vrijdag. We hebben natuurlijk vier areas. Dus
0: tuurlijk. Ja,
3: misschien
0: moet
3: je nog snel even de andere doen van de vrijdag.
2: Ga ik even wat grotere namen eruit pakken.
0: Ja, je hebt nu de kans. Ja.
2: Daarom, op Blikkendaal pakken we uit met Party Squad op het eind. Dat is oud en vertrouwd. Dan gaan we op de Benny's Valley gaan we wat tribute acts doen. Eerst met AC/DTC. Nou, je kunt raden wat die spelen.
0: Ja.
2: Zal iets met AC/DTC zijn.
0: Lijkt me wel, hè? Een tribute, hè? Tribute band.
2: Ja, zeker. Okay. En daarna Metallica. Nou, Metallica dus.
0: Ook.
2: En daarna Opschakel.
0: Dus daar
2: sluiten we mee af.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting voor die dag.
2: En dan hebben we nog één stage over. Één podium. Dat was vroeger de Derle. Dat is nu de Rup Pub geworden.
0: Oh.
2: Op de vrijdag en zaterdag is dat de Rup Pub, is de gezellige kroeg. En op de zondag is dat de Rup-up, omdat het de kindermiddag is.
0: Ah, oké.
2: Dus we kunnen het op die manier mooi combineren.
0: Mooi, mooi gecombineerd.
2: En daar hebben we Decades, Orangutangs en De Heren.
0: Oké. Even voor alle duidelijkheid, onze luisteraars. Ik kan me voorstellen dat het niet helemaal volgt.
2: Snap
0: het gaat zo snel en zoveel podia. Dus je kunt even op de website kijken. Die nou ook nog even noemt.
2: www.rup-up.nl. En boven in het menu staat dan heel groot blokkenschema.
0: Nou, blokkenschema, hartstikke goed. Lisanne, heb jij nog iets waar je van zegt van, nou, dat moet ik nog even vermelden?
3: We hebben natuurlijk alleen maar gave artiesten. Maar
0: ja, tuurlijk.
3: We hebben ook nog Mooi Wark komt optreden. We hebben een ABBA tribute band. Ook de tribute van K3.
0: Okay.
3: Ook nog wel leuk om te noemen.
0: Ja.
3: We hebben laatst op onze socials een band gezocht. Artikel geplaatst voor de laatste spot op de zaterdagavond. Nou ja, dat is helemaal door het dak gegaan.
0: Ja,
3: met aanmeldingen.
0: Ik zag het langskomen. Ja,
3: en uiteindelijk is niet de stoppenband die gaat zaterdag aftrappen.
0: Oké.
3: Okay. En verder, ja, we hebben op zondagochtend de Borglenden muzikanten, zie ik zo voorbij komen. En zondagavond de afsluiten voor het Fiesta XXL. Ook super gaaf.
0: Een groot feest.
2: Met Hein Miegelbrink van de Spitfires, uiteraard.
0: Ja.
2: Rien Salet. Dus er komen heel veel gastartiesten komen optreden om het feest goed af te sluiten.
0: Nou, hartstikke mooi. Op de zondagmorgen beginnen wij ook al om 9:00. Onze collega Dick die staat daar dan met zijn programma om al te beginnen met de uitzending. Live vanaf het festivalterrein. Mm-hmm. Dus overigens zijn we daar ook 2 dagen. Maar dat gezegd hebben, dat gaan we nog wel vaker zeggen in deze uitzending, Dick. Hè, dat we daar zijn. Dus wat dat betreft komt dat wel goed, denk ik. Als afsluitende vraag, want de tijd zit er zo'n beetje op. Luc, waar zou wat jou betreft Reurpop over 5 jaar moeten staan? Even een korte toekomstvisie van jou en misschien wel je team. Maar...
4: Ja, ik denk vooral bouwen wat we nu hebben. Dat is misschien een heel saai antwoord. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we blijven vernieuwen. Maar wel binnen het huidige concept dat we hebben. Dus die diversiteit die we hebben, dat willen we graag houden. Dat we jong en oud aan kunnen blijven spreken. Maar ook dat onze creativiteit constant blijven vernieuwen. Dat hoog in het vaandel is. Ik denk dat over 5 jaar zou het gaaf zijn als dat nog steeds op die manier zo is. En ik heb daar zelf niet hele grote veranderingen in voor in petto.
0: Nee. Lisanne, als jij kijkt, wat zou je nou per se nog eens een keer op Reurpub willen hebben? Wat voor grote artiest? Jullie zijn natuurlijk niet zo van de hele grote artiesten. Hè? Want het format wat jullie hebben is toch ook wel een beetje kleinschalig.
3: Ja.
0: En gezellig en leuk.
3: Precies.
0: En mooi.
3: En voor iedereen leuk. Je hebt natuurlijk artiesten of muziek is best wel heel smaakgevoelig en persoonlijk. Dus we proberen gewoon met tribute bands, maar ook met feestbands, dat het echt voor iedereen leuk is.
0: Ja, ja. Gevarieerd programma.
3: Een gevarieerd programma, ja.
0: Kai, voor jou, heb jij ergens stiekem een lijstje waar je van zegt, die zou ik nog wel graag een keer willen hebben? In je line-up.
2: Is een hele moeilijke vraag stelt. Hè? Want we zijn geen festival waarin we oneindige budgetten hebben.
0: Nee.
2: Dus daar moet je heel creatief mee omgaan. Ja, als je kijkt naar een Suzanne en Freek bijvoorbeeld, dat zal wel eentje zijn waarvan je denkt, nou, daar dromen we echt van. Die zijn bij ons, denk ik dat we mogen zeggen, begonnen en groter geworden.
0: Ja, volgens mij ook.
2: En kijk waar ze nu staan. Dan zou ik het heel mooi vinden dat zij nog een keer terug zouden komen.
0: Nou, wie weet. He, dan lukt het nog eens een keer. Willen jullie nog iets kwijt? Die zegt van, nou, voor onze luisteraars, daar moet je echt nog even op letten of naar kijken. Of je moet vooral komen natuurlijk. Hè?
2: Belangrijkste wat ik altijd, tenminste dat is wat we vaker zeggen, is Reupop, daar moet je zijn geweest om te weten wat het betekent en wat het inhoudt. Aan de voorkant kijken heel veel mensen alleen maar naar de line-up en de mooie plaatjes. Maar je moet er zijn geweest om het te beleven. En dan kom je altijd weer terug.
0: Nou, mooi, dat is mooi gezegd. Dat is mooi. Luc, jij hebt ook nog wel iets te vertellen.
4: Ja, er is eigenlijk geen marketingpraatje. Maar dat is echt zo dat onze kaartverkoop. En je leest ook overal, festivals hebben het moeilijk. Het duurt lang. Ik moet ook eerlijk zeggen, bij ons had het ook even tijd nodig dat het op gang kwam. Maar onze kaartverkoop is echt op stoom. Dus als mensen erbij willen zijn, zou ik echt adviseren om snel kaarten te gaan kopen. Want we kunnen niet garanderen als ze op ons festival komen dat er dan nog kaarten vrijgebracht
0: zijn. Nee, want en dat voor alle drie dagen, bedoel, is dat zeg maar redelijk vol al?
4: Ja, we zijn in de historie zaterdag en zondag vaak uitverkocht geweest. En okay. Nou ja, in ieder geval wat Kai net zei, de vrijdagmiddagborrel gaat ook echt boven verwachting. Dus ik ben heel benieuwd waar het gaat eindigen.
0: Nou, als we daar niks meer te vertellen hebben, dan stoppen we er maar mee. Nou,
4: misschien heeft Lisanne nog een uitsmijter.
0: Oh ja,
4: de hen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja.
3: Speciaal voor Pascal, de hen.
0: Ja, de hen. Lisanne Klein-Brinken, Luc Rauwenhorst en Kai Stegeman. Dankjewel dat jullie er waren. Ik ga niet zeggen heel veel succes, want dat hebben jullie al gewoon. En maar plezier. Heel veel plezier, ja. Dat is het, denk ik. Je moet er ook van genieten, ja. Ondanks alle drukte en zo. En we komen elkaar zeker de komende weken nog wel weer tegen.
4: Ja,
0: dankjewel.
4: Tot volgende week.
3: Graag gedaan.
2: Dankjewel, tot volgende week.

Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Spraakmakende radio. Leuke onderwerpen, leuke gasten, fijne muziek. En dat is altijd weer, dat komt elke zaterdag weer terug. We gaan zo, het tweede uur hebben we weer een heel mooi onderwerp staan. En dat gaat over, dat is een bijzonder jubileum. Want dat gaat over 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem. En 20 jaar streekmuseum Smedeking. En te gast in de studio zijn Jan Ditsel. Hij is voorzitter van het streekmuseum. En Frits Schulthuis, voorzitter van Salehem. En Tony Kleinlebbing. Die schuift dan ook nog daarbij aan. En dan gaan we het hebben over, nou ja, over zeg maar de oudheidkundige vereniging en het museum. En over het jubileum wat op 6 juni aanstaande plaatsvindt. Dat allemaal na het nieuws van 7 uur. En dan zien we elkaar straks weer.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
5: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
6: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
4: Oh, hoe heet dat zeg je?
6: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Ja, ja, je kunt nog wel netjes zo deur gaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Ruurle. Maar nu komen we naar Ruurle heen, naar Ruurpop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Ruurle, naar Ruurpop. Dan zien we elkaar door weer.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Spraakmakende radio, fijne muziek, leuke gasten. Want dat hebben we nu ook wel weer. Want ze zitten hier, Jan Dirssel en Frits Schulthuis en Tony Klein-Lebbing. Want waar gaan we het over hebben? Twee prachtige mijlpalen in onze regio. De oudheidkundige vereniging Salehem, die bestaat 50 jaar. En streekmuseum Smedeking, die viert alweer 20 jaar geschiedenis. Verhalen en erfgoed, want daar hebben we het natuurlijk wel over. En aanstaande zaterdag 6 juni is er een compleet jubileumprogramma met rondleidingen, demonstraties, oude ambachten, activiteiten voor jong en oud. En daar gaan we het zo over hebben. We hebben trouwens wel afgesproken dat we het in dialect gaan doen. Dus ik ga nu de knop omzetten en gewoon naar het plat praten. Want dat hoort er ook weer een beetje bij. Want Smedeking en Salehem, het is toch allemaal een beetje, ja, cultuur. Het is historisch erfgoed, noem maar op. En dat valt dan toch wel weer in de categorie ook dialect en Achterhoek en zo. Ik zat nu even te denken, met wie zal ik beginnen? Maar ik, Jan, ik begin gewoon even met O. Je zit de eerste op de rij, Jan Dirssel. Fijne de Bunt. Voorzitter van Museum Smedeking. Sinds 2 jaar?
1: 1 jaar.
0: Het is geen wel snel, maar zo snel nog ook weer niet. Nee, want we hebben elkaar natuurlijk ook al gesproken toen je net zeg maar aan de macht waren, of zo maar even zeggen. Ja. Nu is dat een beetje een rare.
1: Dat is bijna een jaar geleden.
0: Ja, dat is bijna een jaar geleden. Ja. Dus we hebben toen al een beetje kennis met ook gemaakt. Ja. Maar 20 jaar museumsmerking, hè? Want dat is ook al een hele tijd natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wat was toen de reden van dat zeg maar dat museum op werd gericht?
1: Nou, in feite was er al langer vanuit Oud-Salem. Die hadden een hele hoop materiaal in feite wat ook tentoongesteld werd. En dat gebeurde eigenlijk in boerenschuren. En op een gegeven moment, toen net voor de herindeling was er met de gemeente een discussie van, is er geen mogelijkheid om dat een permanente plek te geven, wat ook in feite ook als een sfeer van het museum kunt uitstralen. En dat heeft een tijd geduurd, maar net voor de herindeling is dat toch met de gemeente rondgekomen. Is er een aparte stichting Zelm Erfgoed, die in feite de grond in erfpacht heeft gekregen en de gebouwen in eigendom, die op opstal recht hebben op gebeuren. En in die gebouwen is dus de Stichting Museum Smedeking toen opgericht, die in feite gaat over het beheer, de exploitatie van het museum.
0: Van het museum
1: en de conservering zeg maar, van alles van wat er in het materiaal is, wat er steeds, wat eigendom bij is van de oudheidkundige vereniging Salehem.
0: Oké, zo zit de organisatie in elkaar, zeg maar.
1: Drie partijen.
0: Want daar hoorde dadelijk ook nog over in, want die bestaat alweer 50 jaar, hè?
1: Die bestaat alweer 50 jaar, ja.
0: Nou is de Smedeking, die locatie op zich, hoe is die eigenlijk gevonden? Want dat was natuurlijk een boerderij, hè? Met erf en alles erop en eraan. En hoe is dat eigenlijk gegaan?
1: Nou, in feite was dat de boerderij laatst Reutering heeft ook geboerd. En in feite had de gemeente had die grond aangekocht voor de uitbreiding van het industrieterrein. En in feite was rondomheen, zoals dat nu ook al is, was dat allemaal van, dat kwam allemaal industrieterrein. Maar deze locatie, daar zaten ze nou een beetje mee van, wat doe er nou mee? Moet die boerderij aan de grond en dat er ook in feite de vierkante dozen komt of blijft die staan? Nou, dat was allemaal zo'n beetje aan het einde van de oude gemeente Zelm, zeg maar. En vandoor is die vraag gekomen en is inderdaad er ook een discussie geweest. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 16 december 2004, dus net voor de start van de herindeling, dat in de raad er toch groen licht gegeven werd van dat terrein met de bebouwing over zou mogen gaan naar de stichting Zelm Erfgoed.
0: Ja.
1: Dat is toen een stichting die specifiek is opgericht om dat mogelijk te maken. En er is toen van gezegd, dan is het ook goed om ook een stichting te maken die in feite dan voor de exploitatie en voor het beheer van het museum in feite verantwoordelijk is.
0: Ja. Want hoe belangrijk is zeg maar het erfgoed voor Zelm, zeg maar, wat door allemaal nu getoond wordt en aan zeg maar aparte tentoonstellingen, hè, die georganiseerd worden.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat ook voor het museum zelf, zeg maar? En voor de Zelmers trouwens ook?
1: In feite is het natuurlijk, het is cultuurhistorisch erfgoed. Hè? En dat we niet alleen de spullen die u dat tentoonstelt, om dat te laten zien van wat er vroeger was. Want er zijn heel veel dingen die helemaal niet meer werd. We hebben ook in feite een oude slagerie ingericht, hoe er vroeger geslacht werd. Er zit een hondentredmolen, er nu in zitten. Klompenmaker zit erin. Om allemaal te laten zien hoe vroeger gewerkt werd, hoe dat gedaan werd. Maar allemaal dingen die langzaamaan een beetje wegsterven, die niet laat zien dat ze niet meer geholpen werden. Een tijd lang heb ik ook de inventaris zeg maar, van de tandarts tegenover doorgestaan. Ja. Daar werd hij dan verschillende geluiden van mensen. Sommigen die zijn mooi, het is steeds anderen zeggen van, ik moet er niet meer aan denken, maar toe maar. Maar allemaal die dingen geeft ook een hele hoop herinneringen van vroeger, haal dat weer op en laat het weer zien. En naast waarop je dat toont, is natuurlijk ook dat je per jaar een aantal evenementen hebt die laat zien van hoe we vroeger ook werken. Het oogsten, het dorsten in feite van de roggen. De slagvisite. Die oldtimer die daar met al de trekkers in feite reden in het hele gebeuren. Om allemaal toch gewoon een klein beetje leven te geven. En je ziet gewoon elke keer uit dat kump dat het toch gewoon, ja, afhankelijk van het weer, dat kan soms wel een beetje een roer in tijd gooien. Maar in de meeste gevallen heb je toch gewoon honderden mensen die op zo'n dag puur spreken en komt kijken van wat er allemaal op je of nee. En dan, ja, dat geeft gewoon ook de mensen die er werken, maar toch geeft het natuurlijk wel. Hè. Onze vrijwilligers die er bent, die vinden het gewoon prachtig om op alle manieren. En die mensen daar bent, ja, ik zeg wel vaak van, je kunt ze bij 4, 5, 6 dingen kunnen ze op die wijze bij doen. Ze bent in onderhoud in de tuin bezig. Ze bent bezig met klussen voor de rest wat er mocht gebeuren. Ja. Ze doet de horeca, maar ze op zo'n dag op spekken, is er een modeshow bij de dingen. Ze heeft ook al de kleren aan. En ja, vorig jaar was eigenlijk nog een klompenmaker die zit tegen een vrouw dat wil. Want die ging door met een van de meiden ging het huwelijk in Olde Waren. Maar Jan was er wel en zo ging ze naar het altaar toe. Dat soort dingen. Dat is mooi om dat allemaal te laten zien.
0: Je kunt er mooi over vertellen en je bent er helemaal vol van. En dat is wel heel erg mooi trouwens. Wie gaat even naar Frits. Frits Schultheis. Spreek ik dat goed uit dan?
2: Ja, dat is prima hoor.
0: Gelukkig. Want je bent de voorzitter van Salehem. Hè? Ja. En die bestaat dus inmiddels al, ouderkundige vereniging, 50 jaar. Hè? Ja. Hoe lang duurt dat trouwens?
2: Hoe lang? Oh jeetje, ik ben al...
0: Heel lang.
2: Heel lang voorzitter, ja. Vanaf 2008 ben ik al voorzitter. Vanaf 2004 bestuurslid, samen met Tony. Zijn we eigenlijk de oudste zittende leden. Maar ja, zo gaat het dan binnen een vereniging. Hè. Je bent eenmaal een bestuurslid en dan...
0: Ja,
2: hartstikke mooi.
0: Dan blijf je hangen.
2: Ja.
0: En verjonging is ook elke keer wel belangrijk, denk ik.
2: Zeker.
0: Tijd was er ook wel... maar dat meen ik ook serieus. Dat het wel belangrijk is dat er ook wel... zeg maar weer wat jongere mensen gaan deelnemen.
2: Nou, dat is heel mooi. Want we hebben een werkgroep met winterhoornblazen. Dat is een dolderoop.
0: Ja.
2: Een dolderoop die blaast tijdens het seizoen. Zeg maar vanaf de eerste advent tot de drie koningen. Maar die houdt ook een cursus met winterhoorn bouwen. Ja. En daar komen met name jongeren op af. En jongeren zijn dan mensen van de jaren 30, 40. Hè? En die blijven ook hangen. Die worden vaak ook lid. En dat is eigenlijk een hele mooie manier om toch weer jongere leden
0: erbij te houden. Ja, zo. Salehem, ook 50 jaar. Dus dat is ook een... waar hebben we het dan over? Wat voor jaar is dat?
2: Ja, 1 juni 1976 is Salehem ontstaan.
0: Okay.
2: En ja, hoe ontstaat zoiets? Je hebt hele enthousiaste mensen die het leuk vinden om dingen te verzamelen of oudheden te verzamelen. Johan de Boer bijvoorbeeld, de voormalig huisarts hier, die is daar de basis voor geweest samen met Wim van Keulen en de heer Remmeling, geloof ik. En ze zijn eigenlijk heel klein gestart in een soort oudheidkamer van Wim van Keulen. Daar zijn ze gestart. En vervolgens zijn ze naar een tijdelijk gemeentehuis gegaan. Of de ploeg was dat toen, was het tijdelijk gemeentehuis. En daar hadden ze een kamertje waar ze ook konden zijn. Maar uiteindelijk zijn ze naar Tank op de Garvinkweg. Garvelingweg. Ja. Ja, daar zijn ze, daar hebben ze hun onderkomen gehad. En dat was al een beetje museumachtig. En vervolgens is dat nog uitgebreid en zijn ze naar Erventank aan de Heidehoeksweg gegaan. Mm-hmm. En daar hebben ze een behoorlijke tijd gezeten. En in die tijd ben ik ook lid geworden van Salehem. Dus vanaf die tijd ken ik het.
0: Ja, 50 jaar geleden hebben we het dan over. En niet dat jij toen bent begonnen, maar in ieder geval... Wat was de doelstelling van die oudheidkundige vereniging?
2: De doelstelling was het... het tentoonstellen van oudheden binnen Zelhem en omgeving. Het beheren daarvan, het verspreiden van oude gebruiken. Dus dat was eigenlijk een beetje de doelstelling.
0: Ja.
2: En die is eigenlijk nog nooit gewijzigd. Dus als je de eerste statuten kijkt, staat er nog steeds erin. Ja.
0: Oké. Okay. Even naar Tony. Tony, je zit er ook gezellig. Je denkt van, ja, de anderen die zitten aan het woord. En ik hoef niet zo nodig, maar leuk uit de bunt.
3: Nou, fijn, dankjewel.
0: Ja, zeker. En, want en je hebt zelf natuurlijk ook een heel stuk... je hebt zelf ook een heel stuk historie, zeg maar. Bismedeking en Bisalehem natuurlijk. Kun je daar iets over vertellen? Maar hoe ben je zo betrokken bij geraakt?
3: Nou ja, ik ben dan, wat Frits al net vertelde, vanaf 2004 bestuurslid. Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan. Ik ben in Halle op de Halse Dagbunker lid geworden. Dus toen had Salem uit een kroom en toen heb ik mijn inloop geschreven als lid. En toen op een gegeven moment toen kreeg ik bezoek van het bestuur met de vraag of ik in het bestuur wilde. Nou ja, dat heb ik geaccepteerd. En Frits is in dezelfde tijd toegetreden. Er moest er een website gebouwd worden. Dat heeft Frits op zich genomen.
0: Ja.
3: En het duurde niet zo heel lang. Toen werd ik ook gevraagd of de secretaris zou worden. En dat was misschien ook al wel een reden. Maar dan ze me gevraagd hebben, dat werd ik niet precies.
0: Beetje achterliggende reden.
3: Ja, nou wie weet. Ja. Maar in ieder geval, de taken moeten nog uitgevoerd worden. Alleen het is wel zo dat... dat ben ik nog steeds. En wie had net al over verjonging. En dat is op zich best wel belangrijk. Alleen niet zo makkelijk om nieuwe mensen te vinden. Wie het bereid bent om dat soort klussen op zich te nemen. Doen is hou genoeg.
0: Ja.
3: Daar ben ik heel blij mee. Laat dat voorop stellen.
0: Ja.
3: Maar goed, ook dit soort werk moet eigenlijk wel een vervolg hebben.
0: Maar je bent gelukkig nog een jonge kerel. Dus
3: daar heb je helemaal gelijk aan. Dus wat hebben we nog jaren met?
0: Heb je met, zeg maar. Ja. Maar je zei toen van, ik heb me toen ingeschreven voor Salehem. En in Halle heb je dan als de dag. En, maar wat was daar de achterliggende reden van? Had je al belangstelling voor dat soort, zeg maar, historische dingetjes en zo?
3: Nou of? Ja, toch inderdaad wel belangstelling voor historie en voor oude gebruiken. En ik weet, er werd net al gezegd van, wie maait nog met de binder en met de combine. Maar ik heb een neefje, die heeft heel veel bij mij op het bedrijf gewerkt. En die zegt op een gegeven moment, Gunst, toen de combine er nog niet was. Hoe ging dat toen?
0: Ja.
3: Nou, dan kijk ik in de ogen, viel me eigenlijk uit de kop. Wie zou spreken? En ik dacht van, hoe is het mogelijk dat hij dat niet weet? Nou, en dat is voor mij wel een motivatie om die soort werkzaamheden om die leven te houden. En ik merk ook gewoon aan de mensen die bij ons dat uitoefenen, wie dat laat zien, die bent er ook gruwelijk trots op. En die vindt dat geweldig.
0: Ja,
3: we hebben bij de oogzacht, dat is wel leuk om te vertellen. Dan doen we ook met de zichtmaaien. Dat is dan in begin augustus, houden we dit jaar weer. Dan komt er een mannetje uit Drenthe, dan is in de 80 en dan belt en dan zegt, mag ik weer meedoen? Mag ik ook even met de zichtmaaien? En dan komt met zo'n hele lolle zicht. En eerst een slag die de deur sluit, dus stel me in de deur, want dat ding is helemaal vermond.
0: Oh, ja.
3: Dan ga ik naar boven, dan haal ik bij smering nog een ander zicht op. En dan geeft hij weer aan het houden aan. Dat is toch lief, prachtig om dat te zien.
0: Ja, maar om dat soort, zeg maar, erfgoed in ere te houden, dat is ook heel belangrijk. Even een vraag tussendeur zo, van hoe is het bezoek, zeg maar, bij smering van jongere mensen, scholen, dat soort dingen. Hebben jullie daar wat zicht op? Van, komt er wel jongere groepen of klassen?
3: Je hebt sowieso heel veel scholen.
0: Ja.
3: Want we hebben namelijk een heel mooi educatief programma in ons programma, zeg maar. Dat bieden we aan basisscholen en aan het begin van het voortgezet onderwijs. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Zelfs zoveel dat we het soms niet eens kunnen behappen. Dat scholen maar afzeggen.
0: Zo druk dat is.
3: Zo druk dat is, ja. Okay. Dus dat is echt wel mooi. En dat levert natuurlijk ook wel weer vervolgbezoek op.
0: Ja.
3: Dus wie mag niet klagen.
0: Maar zo zie je toch maar weer hoe belangrijk het eigenlijk is. Wie gaat even een plaatje draaien? Want dan kun je thuis even een cup koffie halen. Maar ik zal zeggen, kom gauw weer terug. Want anders ga je wat missen. Dus tot zo.

0: Misschien voor de liefhebbers, die hadden dit bandje wel herkend. Beers Den met het nummer Laurel Reds of zo. Zoiets spreek je daar. Dat is het Engelse trouwens, maar we zijn het Achterhoeks bezig. Ik even een vraag voor Tony. Hoe belangrijk is het, zeg maar, het... hoe noem je dat nou? Cultuur, erfgoed, dat soort dingen. Hoe belangrijk is dat voor de regio? Net was de vraag wel gesteld. Hè, van hoe belangrijk is het museum? Maar überhaupt, zeg maar, voor onze nabestaan en generatie en noem maar op.
1: Ja, goed gezegd, is uit het verleden die kent dan heel geen toekomst.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Dus wat dat betreft is het wel sowieso belangrijk. En het blijkt wel, want ze zit nu in Zelm ook flink te graven in de grond.
0: Ja.
1: Om nog eens even nog een stukje verder terug te gaan. Dat is best lastig om door eigenlijk echt goed handen en voeten aan te geven. Dat is een stukje herkenning. En dan de rest is theorie. En wie probeert eigenlijk dat te borgen? Zowel in beeld als in tekst.
0: De aandacht moet het blijven krijgen, laat ik maar zeggen. Ja. Dus oké, heel belangrijk. Fris, je hebt over 6 juni. Groot programma, mooi programma.
2: 6 juni, hè, met een N.
0: Ja, sorry. Anders zeg je juli of zo. Maar juni.
2: Ja, 6 juni.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus,
0: dat klopt.
2: Komende zaterdag.
0: Ja, dat is al heel snel eigenlijk. Volgens mij is het een heel mooi programma. Kunnen jullie even iets over vertellen? Wat gaat ons die mooie dag brengen?
2: Hopelijk een hele mooie dag. Nou ja, sowieso wordt een mooie dag, want het is natuurlijk feest. Hè? Salen bestaat 50 jaar, Museum Smedekinken bestaat 20 jaar. En we hebben dat gecombineerd, want Salen en Smedekinken die zijn heel erg met elkaar verbonden.
0: Zeker.
2: Want de vrijwilligers van Smedekinken, van het museum, die alles doen, allerlei activiteiten, die zijn lid van Salenhem. En wij verkeren in een hele gelukkige omstandigheid dat we heel veel vrijwilligers hebben. Wel 100 actieve vrijwilligers.
0: Okay.
2: En dat is gewoon goud. Dus ons feest die draait eigenlijk om de vrijwilligers die kleine en grote dingen doen. Alles kan. Dus die vrijwilligers die staan centraal. En die laten ook zien waar ze mee bezig zijn. Dus mensen kunnen het jubileumfestival bezoeken. Het is gratis entree. En onze vrijwilligers laten zien van in welke werkgroepen ze zitten, wat ze doen, ze uitleg, dat soort dingen.
0: Kun je even een website noemen? Want onze thuisluisteraars kunnen misschien intussen even, als ze luisteren naar ons, even de website erbij halen.
2: Dat kan. Ja, natuurlijk museumsmedekinken.nl.
0: Oké. Okay.
2: Maar ook salenhem.nl. Dus beide websites staat het programma op.
0: Nou, dan moet je zeker thuis, kun je even meekijken. Terwijl Frits nu zeg maar het programma... toelicht.
2: Ja, oké. Okay. Er zijn dus ook heel veel demonstraties van oude ambachten. Dus klompen maken en dat soort ambachten.
1: Weven en dat soort...
2: Weven, ja.
0: Echt de oude ambachten, zeg maar.
2: De oude ambachten.
0: Ja.
2: En het hele jubileumfestival is voor jong en oud. Dus ook voor de jongeren hebben we aandacht. Er is een grote hoop met zand waar jongeren echte kleintjes kunnen spelen. Een springkussen is er. Heel bijzonder een straattheater van Circus het Zanzare.
0: Oké. Okay.
2: Echt heel leuk. En er komt ook muziek van Goed Volk.
0: Goed Volk, een streektaalband.
2: Een streektaalband, ja.
0: Juist.
2: Want streektaal vinden we heel belangrijk. Omdat ook te borgen. En,
0: volgens mij is het een beetje de huisband geworden, of niet? Dat ben je Goed Volk, of niet? Heeft daar wel eens vaker wat op getreden,
1: toch? Met het 10-jarig bestaan hebben ze dus ook een concert verzorgd voor.
0: Oh ja. Ja. Nou ja, als het een jubileumband is geworden, dan moet voor de volgende editie weer even wachten, zeg maar. Maar Goed Volk, dit is gewoon een hartstikke leuke band. En brengt echt wel sfeer, hè? Dus wat dat betreft. Okay.
2: Ja, en die band die treedt een aantal keren op. Dus om het uur of zo komt Goed Volk. En daartussen weer dus de straattheater van het Zanzare. Zie je het programma, want daar staat precies in van wanneer wat optreedt.
0: Wat voor tijden en zo.
2: Ja, het start om 11 uur. En bijzonder is dat de burgemeester, Patrick van Domburg, zeg maar, het opent. Het jubileumfestival. Verder is er nog een brokantenmarkt en een boekenmarkt. Stand met overtollige museumspullen. Dus ja, ontzettend veel te doen.
0: Er is gewoon, want het begint om 11 uur, zei je?
2: Ja, het begint om 11 uur. Dus de burgemeester die doet een officiële handeling om 11 uur. En daarna starten we met het laten zien van een film. Want we hebben een aantal we zijn bezig met films aan het maken over oude gebruiken. Bijvoorbeeld doekrollen. Hoe doe je dat? Hè? Dus, ja. In dit geval heeft Gerda Wassink daar het een en ander laten zien. En met dat soort films willen we ook echt die cultuurhistorie bewaren.
0: Aandacht voor het blijven geven.
2: Ja.
0: Hey Jan, als je het hebt over entree en dat soort dingen.
3: Entree is
0: gratis. Qua geld en zo.
3: Entree is gratis voor iedereen. Iedereen kan vrijkomen en er zal wel ergens een klein varkentje in de hoek staan en een sporkus domaticus of zoiets.
0: Ja, zeker. Maar dat doen de mensen vaak ook wel. Hey, maar vol is vol? Of hoe moet ik dat zien? Want ik bedoel, of kun je heel veel mensen kwijt? Of kwijt? En je moet plat.
3: Ja.
0: Cultuur.
3: Ja. Maar we zitten op buitenterrein. Dus in feite is het hele gebeuren afhankelijk natuurlijk van de weeromstandigheden. We hebben wat tenten. De meeste mensen met de tafels en spullen staan in de tenten.
0: Ja.
3: Maar we komen op buitenterrein, et cetera, ook. En de afgelopen jaren, et cetera, hebben we veel gekeken met het bevrijdingsfeest. Maar ook in feite met de Oostdag. Nou, daar houden we meer dan 700 man bij spreken op de Oostdag. En dat, die koopt prima in Londen.
0: Dat kun je goed aan, zeg maar. Ja. Nou zag ik ook, Jan, dat er een paar mooie producten bent gemaakt door Bakker Scholten.
3: Ja, klopt.
0: In dat bak Husken Koeken. Ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen, trouwens?
3: We hebben op het terrein heel een bakoven staan. En in feite is toen gekeken van, heel met Scholten gevraagd van, kun je wat maken? Ben je bereid om iets te maken en iets te doen waar we met jubileum in feite wat mee doen kunnen. Mm-hmm. En door het bakhuisje van aankomen, en dat bakhuisje steed dus, dat is een koek in de vorm van die bakoven van de voorkant. Dat is een zakje met 3 of 4 koeken dat erin zit, daar steed de S ook op met smeriging. En daarnaast heb ze een krentenweg volgens old recept gemaakt in de vorm van een klinker. En dat heet de smedeklinker dan met CK.
0: Dat is de productnaam, zeg maar, smedeklinker.
3: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook, ik zie hier met roomboter en bruine bastersuiker.
3: Dat is het lekkerste,
0: gemaakt, en dat moet zeker in stand houden, natuurlijk. Ja. Even kijken, jubileumfestival, Bistreep Museum Smedeklinker. Op zaterdag 6 juni vanaf 11 uur kun je terecht. Het is helemaal gratis. Ja. Dus, en ook, het is echt een gezinsactiviteit ook. Kinderen kunt... kleine kinderen, maar ook middelgrote kinderen. En er is van alles te doen.
3: Er is van alles te doen.
0: Missen we nog iets? Wil je nog iets toelichten? Iemand van jullie? Of is het gewoon van kom noem maar. Want dan kun je het met me aan. Zorg dat je erbij bent.
1: Ja, ik denk dat er een heleboel reuring komt. En dat het in ieder geval dat het leuk is om daarbij aanwezig te zijn.
0: Ja.
1: Het is zo dat die muziek en de straattheater, dat is dus ieder uur na elkaar. Maar dat is wel iedere keer een ander programma. Dus het is... Ja. Niet zo dat je het eerste uur er west bent, dat je het dan al wet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Je kunt de hele dag blijven.
0: Je kunt wel een keer weer
1: terug. Er is genoeg te eten en te drinken. En naast de smedeklinker hebben we ook de bakoven aan. Dus daar komen ook nog lekkere bolen nu. Dus wat dat betreft...
0: Het zit er wel hartstikke goed.
3: Niet genoeg voor de kinderen. Afhankelijk een beetje van het weer. Als het warmer is, als 24 graden, dan gaat dat niet door. Maar anders komt de Vorderse Pluim en Konijnenvereniging... die komt ook nog met konijnen en met cavia's.
0: Ja, echt zeg maar aaibare beestjes.
3: Aaibare beestjes.
0: Die wat voor kinderen altijd wel heel erg leuk is.
3: Ja.
0: Nou, Oran, voor de rest niks vergeten me dan gokken Tony Klein-Lewing en Jan Ditsel. En Frits Schultheis, bedanken dat jullie hier waren. Ik zal ook zeggen, veel succes. Maar dat hebben jullie toch sowieso altijd al. Dus heel veel plezier zou ik zeggen. Geniet van zo'n mooie dag.
3: Goed doen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.

Ja, Raccoon met, noem ik even goed, Kieken, want wie gaat weer een plat? Nickel for Goodbye, dat is de titel. Dat is een Engelse titel trouwens. Ja, we gaan van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. En dit zit ook in de categorie van jubileum. En dat gaat over, dat geeft over, ik moet even weer aan wennen. Want wie gaat weer een plat? Nickel for Goodbye, dat is de titel. Dat is een Engelse titel trouwens. Ja, we gaan van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. En dit zit ook in de categorie van jubileum. En dat gaat over, dat geeft over, ik moet even weer aan wennen. 40 jaar Zonnebloem Zelhem Halle. Want daar hebben we drie gasten van aan tafel.

0: zonnebloem. Dat heb ik goed gezegd, denk ik.
1: Ja, maar de volgende keer zeg ik maar Greet.
0: Greet, oké. Oké. Ja, want de andere nu met mijn voornaam. En wie noemt ook netjes mevrouw? Dat is me toch ook wat, of niet?
1: Ja, ja. Mevrouw slept nog.
0: Oké, Greet. Ik ga even naar, Martina. Wie kent elkaar ook al van het 5 mei lunch, bevrijdingslunch, ja. Zeg maar, was er wel heel gezellig trouwens.
2: Was heel gezellig.
0: Hey, maar je zit in het bestuur. En dan moet ik even, schakelen naar de plaats. Maar goed, je zit in het bestuur. En, want de zonnebloem, het is 40 jaar.
2: Ja, klopt.
0: Kun je nog iets van het begin zeggen? Want, eigenlijk was er een algehele stichting eerder, hè?
2: De zonnebloem.
0: Ja.
2: Ja. De zonnebloem is eigenlijk opgericht voor mensen met een beperking. Om die te, ook mee te laten doen aan uitjes en gezellige middagen.
0: Ja, dus, maar de zonnebloem, was dat een landelijke organisatie?
2: Dat is nog steeds een landelijke organisatie, ja.
0: Oké,
2: okay. Ja.
0: Maar jullie bent, of in ieder geval, je zit voor de afdeling Zelmhalle.
2: Zelmhalle, ja.
0: Ja, ja. Nou, ja, Greet, je wil wat zeggen, dat mag.
1: Het is ooit begonnen met een radioprogramma voor de zieken. En dat is begonnen volgens mij met Alex van Waaienburg voor de zieken die dan platen aan konden vrouwen.
0: Okay.
1: En dat is in oorsprong de zonnebloem.
0: En die ziekenomroep houdt dan over. Waar zat dat dan, die ziekenomroep?
1: Ik denk dat het vanuit Breda is gegaan.
0: Oké, dat was dus wel een landelijk radiostation. En daar kon je verzoekplaatjes aan vragen.
1: Voor zieken.
0: Voor zieke mensen die thuis zieken is overal om
1: ja.
0: Nou, het is dus in ieder geval een zeer goede toelichting.
2: Ja.
0: Uit zeg maar bestuurlijk, hè, want 40 jaar en zo. Hoe is dat zeg maar ontwikkeld? Want ik hoorde...
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf pas 6 jaar bij. Hè? Dus ik ben nog niet zo heel lang bestuurslid.
0: Nou, en dat vind ik al heel wat, 6 jaar.
2: Elk bestuurslid heeft natuurlijk zijn eigen taak. Ja. Ik doe de activiteiten. Met behulp van Gerda, moet ik zeggen. Gerda... Die helpt me af en toe.
0: En Gerda is Gerda wie?
2: Gerda Wisseling.
0: Oké. Okay.
2: En die helpt me daarbij als ik het niet alleen aan kan. Want het is best wel pittig, vooral in deze tijd. Hè. Je moet alles moet kloppen. En,
0: want maak eens vooral, wat voor werk ze nou in? Zie je alleen bestuur? Of
2: nee,
0: hoe zit bestuur in elkaar?
2: Nee, we hebben een voorzitter. Een
3: penningmeester.
2: Ik doe de activiteiten. Dan heb je nog een...
0: Secretaris of zo.
2: Ja, en bezoekwerk.
3: Ja, hoofdbezoekwerk.
2: Hoofdbezoekwerk. Dat is een mevrouw, die kreeg dat doet Wilma. En Wilma die kreeg een telefoontje bijvoorbeeld van mensen van... ik wil graag bij de zonnebloem aansluiten. En die geeft dan op bezoek om te kijken of die dame of heer in aanmerking komt... om bij de zonnebloem deelnemer.
0: Ja.
2: En dan wordt er meestal ook een vrijwilliger gezocht. Die wordt dan aan die deelnemer
3: gekoppeld.
2: En die geeft of, want sommige mensen willen graag een keer een bezoekje hebben. Sommige mensen willen zeggen, ik wil graag een vrijwilliger waar ik een eentje mee kan gaan wandelen. En een keer een kopje koffie drinken. En sommige deelnemers die willen graag met de uitjes wat we dan verzorgen.
0: Organiseert toch ook. Zo nog even over hebben van wat er allemaal gedaan wordt. Maar zeg maar, de functie waar je hebt is ook het plannen van nieuwe mensen die zich opgeeft.
2: Ik plan alleen maar de uitjes. Dus ik zoek de locaties uit. We hebben wel een klein, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb een stuk of 5 vrijwilligers die komen 1 keer in het jaar komen we die bij elkaar. En dan gaan we kijken waar we het hele volgende jaar voor uitjes gaan plannen. Ja, bijvoorbeeld, we doen altijd de bingo. We hebben altijd een herfsttocht. De bevrijdingslunch is ook elk jaar.
0: Ja.
3: Bustochten.
2: Gezellige middagen. Dus, en dan, zoals een bustocht, dan moet je een route uitzetten. Iemand een bus bestellen.
0: Ja.
2: De mensen moeten zich allemaal opgeven. Die moeten allemaal een uitnodiging hebben. En er moet gegeten worden. Je moet kijken of er mensen zijn die een dieet hebben. En iemand kijken of de gelegenheid waar je naartoe gaat wel toegankelijk is voor mensen met een rolstoel of met een rollator. Of de toiletten wel toegankelijk bent en zulke dingen. Dat doe ik dus allemaal.
0: Ja, dat is een heel logistiek gebeuren, zeg maar. Hè? Ja. Voordat je überhaupt op pad kunt, hè, met zo'n groep.
2: Ja.
0: Even een microfoon aan Anita toe, want je bent ook vrijwilliger, hè?
4: Ja, klopt.
0: En want je zit steeds jaar te knikken, want je hebt zelf ook in het bestuur gezeten, hè?
4: Ja, dat is al wel ruim.

0: 10 jaar geleden. Maar
1: en wat voor rol had die doorin dan?
0: Ik was toen hoofdbezoekwerk. Dus wat nu Wilma Radstaak doet. Dus ook het naar de mensen gaan. Maar ook nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld. Contacten leggen. En
1: ja, want ik heb eerlijk gezegd geen idee wat gebeurt er nou eigenlijk. Tuurlijk, ik heb me nu wat voorbereid. Dus ik weet een beetje hoe de zonnebloem werkt, zeg maar. Maar ik denk dat heel veel luisteraars gewoon geen idee hebben van wat jullie eigenlijk doen. Want je hebt al vrijwilligers. Hoe groot is die groep vrijwilligers?
0: Nou, ik mag zeggen, ja, een goede 30 vrijwilligers heeft de afdeling zelf al. Ja.
1: Oké, en hoe intensief bent u bezig? Is dat dagelijks werk? Is dat
0: heel verschillend. Stel, je wilt ook wel iets doen voor de zonnebloem. Het voordeel daarvan is dat je dus niet verplicht bent om elke week bijvoorbeeld ergens naartoe te gaan. Maar alles gaat dus in overleg. Er zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld maar één gast of deelnemer hebben om met enige regelmaat naartoe te gaan. Voor een bezoekje of alleen voor een activiteit. Maar er bent ook vrijwilligers die er wel 4, 5 of 6 adressen hebben met deelnemers.
1: Want
0: heel verschillend.
1: Het hebt over bezoekjes. Hè, probeer je dat voor te stellen. Hè. Hoe geeft dat dan? Ik bedoel, iemand geeft zich op. Ik wil graag lid worden of deelnemen.
0: Ja.
1: En dan, hoe gaat dat dan? Is het een formulier of moet er een medische indicatie wezen?
0: Nee. Dan gaat zo'n hoofdbezoekwerk, die gaat bij zo iemand op bezoek en een pruitje maken en zo. En dan moet ik nog altijd denken aan een mevrouw die zegt van, nou, ik doe zo graag spelletjes, dat vind ik zo leuk. En apart had ze wat hobby's, dus naaien, haken, breien, weet ik veel. En we hadden een vrijwilligste die deed ook niks liever dan spelletjes. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat is de ideale combi.
1: Ja.
0: En die twee heb ik toen aan elkaar gekoppeld. En elke vrijdagmiddag was de hele middag bij die dame. En dan waren ze samen spelletjes aan doen en aan het vreubelen.
1: Dat was gezellig.
0: He? Nou, en dat werd dan naar huis gekeken.
1: Ja, ja.
0: Dus voor iemand.
1: 30 vrijwilligers, had je het net over.
0: Ja, goede 30.
1: Ongeveer. En moet die werven? Of hoe gaat dat? Of komt hij zich aanmelden? Of dat zoals Greet, zeg maar, die al bestuurslid, vrijwilliger en ja, nu deelnemer. Hè? Ja. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, we proberen, ja, sommigen melden zichzelf aan. Maar we proberen elke keer als we een uitje hebben gehad, dat komt meestal in het Zelms Journaal te staan. En dan zeggen we elke keer, zeggen we er wel bij van, wilt u vrijwilliger worden? Geef u op als vrijwilliger. Want die kunnen we altijd gebruiken natuurlijk.
1: Ja, ja. Die doelgroep, hè, van, waar hangt er vanaf, wel, waar werd iemand op beoordeeld? Van of die deel mag nemen? Ja, beoordeeld.
2: Ja, ze moeten wel een lichamelijke beperking hebben. Dus ze zijn echt niet echt super gezonde mensen. Zeg.
1: Nee, maar daar, ik vroeg net ook van is er een medische indicatie voor nodig of zo?
2: Nee, dat
1: maar
2: wordt beoordeeld door het hoofdbezoekwerk. Dus door Wilma. Nou,
1: Wie gaat even naar Greet? Nee.
3: Maar Van de Zonnebloem is nog altijd die nationale ziekendag. Dat is niet dat ze daar nu nog platen aan kunnen vragen. Maar 13 september is de nationale ziekendag. En mensen die dan ziek zijn, die wordt dan opgegeven. En dan wordt door de vrijwilligster wordt door een bloemetje gebracht. Dat besteedt nog altijd.
1: Oké. Dus
3: en onder de uitjes wat we eerder hadden en wij nu ook nog hebben, gingen we ook wel eens met een busgezelschap naar Arnhem, naar Kronenburg, dat winkelcentrum. En er stonden dan zoveel rolstoelen klaar die weer van Breda uitgebracht.
1: En dan kon je winkelen nog zo?
3: En dan kon je met die mensen winkelen en zien hoe mooi het de winkels allemaal waren. Ik had toen eens een oma, die had een tweeling. En die wilde zo graag een auto en een pop. Nou, dat is ook gebeurd. Maar 2 dozen, die zag een beetje nog in mijn
1: Greet, ik ben hartstikke mooi in het woord. We gaan even een plaatje draaien trouwens zometeen. Mm. Maar ik wil er nog even, verder dat plaatje draait, even een vraag stellen over. Want ik ben ook in het begin de BWS.
3: Ja. We hadden eerder een winkel. En toen miste ik het contact met heel veel mensen. En toen dacht ik, ik moet wel iets anders hebben. En toen ben ik naar Zonnebloem gegaan.
1: Ja, toen ben ik naar Zonnebloem gegaan. Maar hoe ben je daar dan terechtgekomen? Want je wist dat er was of zo? Of.
3: En heb ik opgebeld. Wie was dat? Jan Cuperé, geloof ik, toen.
1: Ja, die vroeg van God.
3: En die was eerder al van de regio, hè?
1: Ja.
3: En dan heb ik opgebeld. En dan heeft me toen gevraagd, wie naar Durken, wie naar Zelm. En zo werkt dat.
1: Wat voor bestuursfunctie hij ook bezoeken van, zeg maar...
3: Penningmeester ben geweest.
1: Zo, dat was wel een verantwoordelijke taak dus, zeg maar.
3: Ja, maar wat lastig was met de lotterie, dan word je ze wel heel druk met, hè.
1: Ja, ja, ja. Hey, maar mensen betaalt ze, zeg maar, abonnementskosten? Of zeg maar, omdat je zegt, ja, penningmeester?
3: Hij met wilt mijn uitje dan betalen en...
1: Op zo'n manier, ja.
3: Voor de rest was dat niet zo.
1: Nee, oké. Okay. Het is een liefdadigheidsinstelling. Het is een goede doeleninstelling.
2: Het is allemaal vrijwilligerswerk.
3: Maar het is wel knap bij ingang nog zoveel vrijwilligers hebt.
1: Ja, zeker. Zeker 30. Nou, dat, is dat wel genoeg trouwens? 30?
3: Ja, dat werkt niet. Dan moet je aan die dames vragen.
1: Okay,
2: die kunnen altijd meer gebruiken.
1: Kunnen altijd meer.
0: Mensen benadrukken tegenwoordig, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Wie gaat dadelijk nog een oproep doen? Dus, wie gaat een plaatje draaien, Dick?
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Eigenlijk is het not done om muziek weg te draaien, maar we hebben drie gezellige dames nog aan tafel zitten waar we nog even op een verzoenlijke manier willen afronden. Want de tijd is onverbiddelijk. Het gaat zo al de jehaat allemaal weer. Zonnebloem Zelm Halle, dat bestaat 40 jaar. Wat gaat er gebeuren? Wanneer is het trouwens? En wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Juni. Dan wordt er een groot feest gegeven bij de Brink hier in Zelhem. En alle deelnemers zijn uitgenodigd. We krijgen een hele gezellige middag. Ik mag nog niet precies zeggen wat, want het is een verrassingsmiddag.
0: Geen.
1: Maar er wordt heerlijk, aan het eind krijgen ze een heerlijk diner. Dus ze worden echt een keer goed in de watten gelegd.
0: Nou, dat is alleen maar mooi, denk ik.
1: En de vrijwilligers ook natuurlijk.
0: Ja. Bij de Brink is het, zeg je.
1: Ja.
0: Maar dat is alleen maar voor leden, of voor deelnemers
1: het natuurlijk. Alle deelnemers hebben een uitnodiging gekregen. Die konden zich aanmelden. En de vrijwilligers ook.
0: En dus hoeveel mensen heb je daar ongeveer over?
1: Ik denk dat we ongeveer met 80 mensen zijn.
0: 80 mensen. Bij de Brink, de datum nog even een keer.
1: 13 juni.
0: 13 juni.
1: Ja. En vandaag hebben we bij de Jumbo gestaan om loten te verkopen. Over een paar weken staan we weer bij de Plus om loten te verkopen. Dus zou zeggen van wie?
2: Op de kerstmarkt.
1: Op de kerstmarkt staan we straks ook. Dus mensen die dit zonnebloem willen steunen, koop een lot.
0: Oké, nou bij deze allemaal gezegd hebben, koop een lot van de zonnebloem Zelm Halle. Nee, maar hartstikke goed. Is er ook iets, een website of zo, waar mensen naar kunnen kijken?
1: Ja.
0: En,
1: op Facebook staan we ook.
2: Dus langzamerlijk wordt dat getrokken.
1: Zelm Halle, Facebook, een pagina hebben we ook.
0: Dankjewel voor de komst. En we houden zeker contact.
1: Heel fijn.
0: Kan ik even afkondigen, hoor?
3: Ja,
0: het
3: is nul.
0: Het is nul!
4: Het is nul! Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem. Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Zelhem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagavondparty.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hallo buurman.
2: Hallo buf.
1: Lekker weer hoor.
2: Zeker, de lente is begonnen.
1: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
2: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelvierdaags in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
1: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
2: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
1: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
2: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
1: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: mijn koninkrijk viel om. Maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
1: Radio Ideaal.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

go. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken...